0: zoals je bent.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM. Radio Pros.
3: Radio Pros activiteitenkalender.
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghettifestijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM
1: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Bos FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
1: Yeah.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Nederlandse massadonor heeft zeker 199 kinderen verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. Dat zijn er dus een pak meer dan de 121 waarvan er eerst sprake was. 11 kinderen zouden in ons land geboren zijn. In een brief schrijft de man ook dat hij spijt heeft en dat hij niet eerlijk is geweest over de omvang van zijn donaties. En dat hij nu ook zal stoppen met doneren. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt intussen of de man ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. De dodentol na de zware overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 691 lichamen geborgen. Het gaat om 16 doden in Tibet en 675 in Nepal. In totaal zijn er ook nog zo'n 3000 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er zijn al dagenlang reddingsacties aan de gang. Er is nu ook hulp daarbij van India en China. Ook de VS gaat hulp bieden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de regering 3,6 miljoen dollar heeft vrijgemaakt voor noodhulp. Tennis dan. Elise Mertens heeft het toernooi van Monterrey in Mexico net niet kunnen winnen. Ze verloor de finale van de Française Diane Paris. Het werd 6-4, 0-6 en 6-3. Het toernooi in Mexico was voor Mertens een voorbereiding op de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Dat begint trouwens vandaag. En in ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Het ging met 1-3 winnen in Kortrijk en pakt voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft nog geen punten, net als OH Leuven. Dat verloor met 1-2 van Standaard en dat springt dan weer naar de derde plaats. Lommel ging met 0-1 winnen bij Cercle Brugge en pakt nu knap 7 op 12. Cercle blijft op 2 punten steken. Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er nog kans op een bui, maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is ook kans op onweer. Dinsdag en woensdag dan wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Ja, vrienden, het is weer zondag, hè? En wij zijn erbij tussen 7 en 9, Chris van Dijk. En dat met de vroege vogels hier bij Pros FM. Lig je nog in bed, hou het nog wat rustig. Want wij gaan hele leuke muziek op jullie loslaten.
1: Goedemorgen, schat.
2: Radio Pros.
1: Kopje

monsieur, naast me staat, hè, Larissa, hier bij Pros FM. Ik ben gelukkig zonder jou. Bonnie Sinclair.

Klaus Verveke en zijn Ciao Ciao Mi Amor. Laat ons een bloem zijn. Het Liefde voor Muziek 2023. Meteor.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Johan van Mechelen bracht dit in 2019 op de markt. Hè. Jij maakt het verschil. En wat blijft er over? Hier is Luc Steno. Welkom vrienden bij Pros FM. Vroege Vogels met Chris van Dijk.

False Alarm. Lisa Michiels uit 2022. Blijf vannacht bij mij, Frans Duits.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
2: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 1900 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
2: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
5: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
4: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
5: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
4: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
5: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
6: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

Chantal Steenwijk op de radio en Wesley Bronkhorst in mijn armen. Zo vrienden, dit is Bart van den Bossen. Het leven heeft geen enkele zin. Nee, we moeten profiteren. Tot straks na 8 uur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in één grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middag stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het klein Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts €5 tot €8 via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Apeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
6: Goedemorgen. 105.5.

Welkom in het tweede gedeelte van Vroege Vogels. Hè. Dit was John Dennis en Ritmo del Corazon. Que sera, Guanita, Roy Payne.

Ik ga leven, zegt Rob van Daal. Ja, hij gaat leven. Hè. Blijf je deze nacht. Salim Segers.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna, die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaak.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

blijf nog even hier, hè. Bazaar en Guusje. Kom en dans nu voor mij. Mario Franco.

0: Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

Willy Schilder en ja, zijn zomerliefde. Maar vanavond heb ik hoofdpijn. Allee, het is toch maar pas morgen. Hier is Honey.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zotterdam.

Isabel, maar ze twee horen aanstaande vrijdag. Ik wens jullie nog veel luisteren op met de volgende collega's van Ontbijt Radio. Bellen kan nog altijd 070 22 22 50 of reageren via de app natuurlijk. En niet vergeten, blijf luisteren naar Pros FM. Salutjes en graag tot de volgende keer. Salut!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Het donorschandaal in Nederland is nog groter dan gedacht. De massadonor zou zeker 199 kinderen hebben verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. Gisteren was er nog sprake van 121 kinderen. En 11 van hen zouden in ons land zijn geboren. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt intussen of de man ook effectief in Belgische klinieken heeft gedoneerd. Anne Eekhout.
4: We hebben al contact opgenomen met de Nederlandse bevoegde autoriteiten om te zien welke informatie er allemaal beschikbaar is. Als er bijkomend onderzoek moet gestart worden binnen de Belgische fertiliteitscentra, dan hebben we ook meer concrete gegevens nodig. Onder meer de juiste identiteit van deze persoon. Deze informatie is ondertussen allemaal opgevraagd, want we willen zo snel mogelijk duidelijkheid kunnen hebben.
3: De man schreef in zijn brief ook nog dat hij spijt heeft dat hij had gelogen en dat hij nu ook stopt met doneren en hulp zal zoeken. Steeds meer scholen kiezen voor een klashond. Dat blijkt uit een bevraging bij bijna 200 scholen in het buitengewoon onderwijs door Vlaams parlementslid voor Vooruit Gianna Werbroek. Heel wat schooldirecteurs zitten met veel vragen over die klashonden. Gianna Werbroek.
5: Ze hebben eigenlijk ook wel al bewezen dat ze echt wel een meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren. Maar natuurlijk, dat is niet zonder gevaar. En ik zou het daarom fijn vinden mochten we vanuit de overheid een kader ontwikkelen. En een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de honden die worden ingezet, dat die daarvoor erkend worden. En dat het baasje of de begeleider uiteraard ook een opleiding daarvoor zou volgen.
3: Ook verzekeringen en aansprakelijkheid moeten dan worden opgenomen in dat kader. In het noorden van Zwitserland zijn meerdere gewonden gevallen bij een schietincident, dat zegt de lokale politie. Hoeveel gewonden er precies zijn, is niet duidelijk. De schietpartij gebeurde volgens lokale media op een ravefestival rond 2:30 vannacht. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De politie vraagt mensen ook nog om de omgeving te vermijden. Mogelijk zijn de daders nog op de vlucht. De dodentol na de zware overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 750 lichamen geborgen. In totaal zijn er ook nog meer dan 3000 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er zijn al dagenlang reddingsacties aan de gang. Er is nu ook hulp daarbij van India en China. En de Amerikaanse regering maakt intussen ook $3,6 miljoen vrij voor noodhulp. En in ons voetbal heeft Lommel gisteravond gewonnen van Cercle Brugge met 0-1. Standaard won dan weer van OH Leuven met 1-2. Standaard springt zo naar de derde plaats in de stand. Eerder op de avond klopte Charleroi Kortrijk met 1-3. Charleroi pakt zo als enige 12 op 12 punten en is daarmee alleen leider. Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er kans op een bui, maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is ook kans op onweer dan. Dinsdag en woensdag dan wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: Ontbijtradio.
9: Radio Pros.
10: ProsFM.
8: Goedemorgen.

0: was zo'n grote hit voor F.R. David en deze Words. Hier allemaal bij Radio Proost natuurlijk.
1: Dit is Radio Proost. De gezelligste radio. 24 uur per dag. 7 dagen op 7.
0: Voilà, zie, we zijn weer vertrokken voor een nieuwe ontbijtradio. Deze laatste zondag van augustus. Want dinsdag is het weer school.
2: Yay!
0: Ik hoor niks van de kinderen.
2: Nee, toch niet.
0: Allemaal niet enthousiast?
2: Nee, ik denk het niet. Ja, sommigen wel. Sommige kinderen zijn echt wel enthousiast.
0: Ja.
2: Ik ken er een paar die echt wel zo, ik wil naar school. Maar ja, zijn ook. En dan de mama's natuurlijk, ja, aan de schoolpoorten. En de papa's.
0: Die content zijn. Dat zal ik
2: ja, maar dat wordt toch altijd een traantje gelaten. Hè? Dat is normaal.
0: Ja,
2: dat is normaal.
0: Ja, inderdaad.
2: Zeker als het de eerste keer is dat ze naar school gaan, ja, dan... Dan worden er veel treintjes gelaten.
0: Ja, we kennen dat.
2: Ja, maar dat is normaal, hè.
0: We zijn opnieuw vertrokken voor...
2: Voor een ontbijtradio.
0: Het is de laatste dag dat je kaarten kan komen afhalen hier bij Radio Proost voor ons spaghettifestijn. Want wij moeten ook het aantal een week op voorhand doorgeven.
2: Ja.
0: Dus, en het is volgende week het spaghettifestijn van Radio Proost. Dus ik zou zeggen, als je nog kaarten nodig hebt, je kan het nog online doen. Je kan het nog hier komen halen in de studio.
2: Ja.
0: Dus rap zijn.
2: Vandaag zijn er toch een uur of 7, 8 live. Dus eigenlijk. Hè?
0: Ja. We gaan straks nog een beetje verder zeven.
2: Ja.
0: Maar we gaan eerst nog wat muziek draaien.
2: Oké. Goed.
1: Ja. Dit is Radio Proost. Ontbijtradio.

0: Een plaatje uit de goede disco-jaren van Marianne Rozenwerg. En ik bin wie doe. Wie heeft daar niet op gedanst?
1: Tja, het zal wel zijn. Maar het doet me altijd een beetje aan een ijsje denken.
0: Een ijsje?
1: Ja.
0: Wat heeft dat ijsje dan met u?
1: Ah, wel. Ich bin wie du, Hagendas.
0: Ja, maar zeg met Duits, maar dat
1: ja, maar ja, Hagendas is een merk van ijscream.
0: Inderdaad. Hij valt.
1: We zijn wakker vandaag, Peter.
0: Ik nog niet volledig.
1: Dat komt wel. Ja, we hebben al een eerste verzoekje binnen. Goedemorgen, Peter en Johnny. Graag een plaatje, Sandy. En ik ben verliefd op John Travolta. Ja, op vele meisjes in de tijd. Waren verliefd op John Travolta. Ja, iets minder nu, denk ik, want hij heeft zijn haar kwijt.
0: Ja.
1: En dat voor jullie, dankjewel. Voor Johan en Frida, Nancy en Jos, Sylvieken, Jacqueline, zus Marijke en de luisteraars.
0: Ja.
1: Nog een hele fijne zondag toegewenst. Dikke knuffel vanwege Molly.
0: En we hebben ook een nieuwe zomerhit. Hè. We gaan daar straks eens naar horen.
1: Ja.
0: Blijkbaar zo het eentje van K3. Hè.
1: Ja, K3.
0: Ja, ik denk dat K3 gewonnen heeft.
1: Ze hebben er weer een lap opgegeven. Hè.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ze hebben terug de zomerhit.
1: Ja, K3. Laat ze maar los.
0: Maar eerst Sandy. En die is...
1: verliefd op John Travolta.
0: John
1: Travolta. Ja, nee, goed joh. Ik heb geen eigen vliegtuig zoals de John, hè?
0: Nee, dat is waar. Allee, allemaal een goede morgen en welkom in op Bijt Radio. En je kan bellen.
1: 070
0: 22 22.

0: Van Sandy op de radio en ik ben verliefd op John Travolta.
1: Het is al goed, Peter.
0: Niet op Johnny Johnson.
1: Nee, goed jong. Je wil dan maar al zijn. Dat was een plaatje en dat voor Monica aangevraagd. We hebben nog een plaat te draaien. Dag Peter en Johnny. Graag een plaatje van Gene Pitney uit 1974. Mm-hmm. En dat is Blue Angel. De groeten, dit plaatje voor jullie, voor, dankjewel hoor, voor Molly en Marijke, Sylvieke, Gerrit en Linda, Raf, Ann en Ed, Rudolf en Anja, Franske en vrouw DJ Luc en Ann, het prosteam en alle luisteraars. Een fijne zondag toegewenst vanwege Johan en Frida.
0: Ja, we hebben ze gevonden, Blue Angel 1974 en Gene Pitney.
1: Ah, mooi hè.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en...

0: Wie kent deze niet van Piet Veerman en Sailing Home? Allemaal hier bij Radio Plus in op bij het radio. We zijn er nog bij tot een uur of 12.
1: Op de bootjes van Overmeren. Sailing Home.
0: Sailing Home, ja.
1: Oké.
0: Okay. Straks hebben we nog een interview, hè?
1: Inderdaad. Dus omdat ik de link een beetje gaf naar Overmeren.
0: Overmeren, ja. De Donk.
1: Ja, en ze vragen zich waarschijnlijk af, wat is dat allemaal, Johnny? Maar ja, goed. Zal ze biedt wel allemaal duidelijk worden. We hebben een plaat te draaien. Mag ik Marco Borsato met Rood aanvragen? Natuurlijk mag dat. En voor mijn moeder, alstublieft. De groeten van Chris uit Turnhout en het Prost-team ook.
0: Ja, en we draaien ze met heel veel plezier. Je kan nog altijd bellen 070-22-22-50.
1: Ja.
0: Of een berichtje sturen via...
1: Onze Tidio, hè.
0: Onze app van Radio Prost.

0: En dan kom je rechtstreeks hier in de studio. Zo gemakkelijk is dat.
1: Ja.
0: En nu Marco Borsato.
1: Ja, rood.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

0: Marco Borsato en Rood. We draaiden de single versie van de plaat. Die andere duurt nog wel langer, hè?
1: Ja, die duurde 20 minuten of zo, denk ik. Ja? Marco Borsato, wat is bezig gezien? Ik moet zeggen, met dit liedje, dat was zeker 10 minuten. Hè. Echt
0: 10
1: waar.
0: Minuten? Ja, ja, ja, ja, dat is een beetje te lang voor radio natuurlijk.
1: Ik denk dat die en drummer zijn armjes goed moe waren. Ze, hè? Ja, dat was Marco Borsato en Rood. We moeten nog een plaat gaan draaien.
0: Ja. We hebben nog een verzoekje.
1: Ja. Ja. Dat is een plaatje speciaal voor de timmerman Wim.
0: Mm-hmm.
1: Helemaal gek van Engelbewaarder. Dat kennen jullie niet.
0: Nee, nee, dat kennen we nog niet. Nee.
1: Kennen we niet, hè?
0: Dat wordt niet gedraaid eigenlijk.
1: Nee, nee, niet veel, hè. Ja, de Engelbewaarder, jongens. Oh, en dat op een zondagmorgen.
0: Ja, en we gaan hem met veel plezier draaien hier,
1: ja,
0: bij Radio.
1: Absoluut, absoluut.
0: Oh.
1: Ah, we zijn vertrokken.
0: Gas geven van 's morgens vroeg.
1: Gas geven,
0: dat is goed om uit de bed te komen.
1: Ja, een beetje wakker worden, hè. Ja, het is nog vroeg, maar lijkt.

0: Jepla.
1: Ja, wat een mooie plaat, hè.
0: Engelbewaarder, Marco Schuitmaker.
1: Gezongen door 200.000 artiesten.
0: Ik denk het wel. Maar het wordt altijd gevraagd. Het wordt gevraagd, ja.
1: Je kan er eigenlijk niet van tussen.
0: Heb je geen ambiance, je zet dat nummer op en het is altijd ambiance.
1: Oh, baila, baila, baila, baila, baila. Ja, het is...
0: Je moet het maar vinden, hè.
1: Ja, en de mensen vragen het. Dus ja, wat wil je eraan doen? Niet veel, hè. Goed, we moeten nog een plaat draaien. En dat is een plaatje. Goedemorgen, Johnny en Peter. Dankjewel. Johnny en Peter, graag een plaatje van Frans Bauer. Jouw liefde voor jullie.
0: Ja.
1: Zal ze dat meedenken? Ja, het zou wel kunnen. En ook voor Molly. Voor Hilde en mijn schoonzuster Godlief. En mijn broer René. En voor iedereen die ik ken. En voor Chriske, Rafke, Etje. En het ganse team van Radio Pros. Vanwege Jacqueline.
0: Ja, ik heb een plaat gevonden met Liefde in van Frans Bauer. Liefde van een leven.
1: Het zal zoiets zijn, denk ik. Hè. Ja.
0: Ik hoop dat het deze is. Hè.
1: Ja, allee, vooruit. Voilà, voor Jacqueline is dat goed, denk ik. Hè. Het hoort graag Frans Bauer, dus...
0: Dat zal wel goed zijn.
1: Ja, je hebt een keuze. Ja.
0: Goed. Goedemorgen allemaal.
1: Ja, je kan ons nog bellen, hè, Peter.
0: 070 22 22 50.
1: Alsjeblieft.
2: Als ik

0: zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Ontbijt Radio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Pros.
4: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu
5: 070 222 250.

0: En we zijn er nog steeds. Geen enkel probleem,
1: Peter. Even bezig met de techniek, ja.
0: Beetje techniek.
1: Kan altijd gebeuren.
0: Het kan zeker gebeuren. Ik zei het al, de mensen hebben al massaal gebeld naar ons, maar dat mogen ze ook doen, want onze video is een beetje stilgevallen.
1: Ja.
0: Maar ja, dat is geen probleem.
1: Dat komt straks wel goed. De meesten die een beetje later opstaan, die bellen later.
0: Inderdaad, inderdaad. Want we hebben straks een verrassing, hè, Peter. We hebben straks een verrassing met iemand op bezoek.
1: Inderdaad.
0: En ik moet u vertellen, ik heb gisteren eens gaan kijken op YouTube en zo.
1: Ja, ja.
0: Die madame, als ik dat zo mag zeggen, die doet dat heel goed.
1: Hmm.
0: Ja, ja, echt waar.
1: Ben benieuwd.
0: Een prachtige stem, ja. Het is meer dat er even een klein beetje dingen was, want je probeert haar muziek hier bij ons te krijgen, dus dat gaat allemaal lukken.
1: Ja, ja, dat staat
0: dus,
1: er al in.
0: Ja, voilà. We hebben nog een plaat te draaien voor Erik van der Roeven uit Meren. Dat is ook een goede klant hier bij Radio Pros FM. Hè?
1: Ja.
0: En die vroeg de platen van G. Vincent Edwards en Tanks uit 69.
1: Voilà, ze. Dat is trouwens een plaat uit 1969.
0: Ja, ja, het zal
1: dat
0: wel
1: zijn. Het jaar dat ik gefabriceerd ben.
0: Amai. Allee, het is een goed jaar.
1: Inderdaad.
0: Een goed bouwjaar.

0: Edwards op de radio, 1969. En thanks. We moeten nog meegeven dat de laatste dag is dat de mensen de kaarten voor de spaghettiavond kunnen bestellen. Of komen afvallen hier bij Radio Pros.
1: Ja.
0: Ja, normaal gezien zijn we ganse dag...
1: Ja, praktisch. Aanwezig, iedereen is aanwezig.
0: Het terras is ook open deze namiddag bij
1: de zon begint te schijnen, Peter. Kijk.
0: Ja, voilà. Onze mensen zijn wel aanwezig, dus je kan nog altijd kaarten komen kopen. En het is de laatste dag.
1: Het is echt van de laatste dag. Ja, absoluut.
0: Heb je iemand dat wil meekomen? Ben je al met een groepje? Wilt er nog iemand meekomen? Dat is geen enkel probleem natuurlijk. Ja, we moeten een beetje kunnen voorzien hoeveel spaghetti dat er moet klaargemaakt worden.
1: Voor alles afrekenen aan de kassa. Dus Peter.
0: En alles gaat door volgende week, zaterdagavond. Ja. Dat is 5 september in zaal De Kouter, in de Middelkouter in Haaltert. Ja. Het begint om 16 uur, denk ik.
1: Ja, 16 uur begint het.
0: Tot een uur of 10, 11, 12, op, te zien.
1: Ja, tot als de laatste...
0: Te zien hoeveel ambiance dat er is, want er is ook live radio door onze Tom Kalabout. Die komt met een nieuwe studio, een volledige nieuwe studio, naar daar.
1: We blijven tot de laatste pier op is van de spaghetti.
0: Maar wij moeten wel de zondag hier terug zijn. Hè.
1: Dat
0: dat is een beetje een probleem.
1: We moeten zondag terug zijn. Goedemorgen.
0: We hebben juist gedaan met spaghetti.
1: Buiken nog goed vol. Buiken nog goed
0: inderdaad,
1: vol.
0: Trouwens, gisteren was het de zomerhit van onze collega's van Radio 2. Hè?
1: Ja. Ik ben eigenlijk eens blij dat het een K3'tje geworden is.
0: Ja. Het is 10 jaar geleden, denk ik, dat K3 de zomerhit heeft gewonnen.
1: Ik vind het wel wat spijtig voor Sam Goris.
0: Ja, rak.
1: Wat dat? Rak.
0: Ja, natuurlijk, K3 heeft meer fans, meer publiek.
1: Het zijn de risico's van het vak,
0: Het zit bij de grote Studio 100, dus wat wilde...
1: Gertje regelt dat allemaal,
0: De tekst is trouwens geschreven door Gert, denk ik.
1: Dus dan merk ik het zeggen. Ja. Voilà, de zomer van Oya Lele.
0: Ja.
1: Van K3, de nieuwe zomerhit.
0: Dus het is wel ambiance en zomers. Hè?
1: Met de K3's is het altijd ambiance. Hè?
0: Het gaat over een warme zomer, dus
1: Ah ja, wacht.
0: We hebben een warme zomer gehad. Dus.
1: Zal wel zijn.
0: Hier zijn ze met de zomer.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in één grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middag stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het klein Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts 5 tot 8 euro via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Apeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
0: Ontbijtradio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Pros.
2: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu
4: 070 222 250.

0: fijne plaat van de George Baker Selection. Allemaal hier bij Radio Pros. Wees welkom in ons tweede deel. En u hoorde Santa Lucia by Night. Heb je daar ook ooit geweest of zo?
1: Santa Lucia? Nee, jongen. Nee, nog niet. Het zegt me wel iets, maar...
0: Voor iemand dat de wereld rondgereisd heeft.
1: Nee, Santa Lucia heb ik nog niet geweest.
0: Waar ligt dat trouwens?
1: Ergens,
0: ik weet het
1: ergens
0: ook,
1: in de oceaan, denk ik. Ja. Nee, die ken ik niet, Peter. Nee. Goed, we hebben nog een verzoekje eerst. Hallo Peter en Johnny. Wil je eens het nummertje spelen van Martijn Dauma? Mm-hmm. Ik kan vandaag de hele wereld aan. En dit voor Johan en Frida uit Herzelen, de familie Dubois uit Aalst en Meldert en alle DJ's en luisteraars van Radio Pros.
0: Voilà, ze is al vertrokken. Ik kan vandaag de hele wereld aan.
1: Ja, gezellig. Martijn Dauma.
0: Ik heb op de lotto gewonnen gisteren €3. Dus,
1: ah ja, en ik ook een euro, Peter. Ik heb er samen niet spelen.
0: Allee, geniet ervan bij Radio Pros. Goedemorgen allemaal.
1: Goedemorgen.

0: Het is inderdaad een nummer van Martin Duma en ik kan vandaag de hele wereld aan. En als alles mee zit, hebben we iemand aan de lijn. Goedemorgen met Radio Pros.
1: Goeiezondag met Johan.
0: En Johan, zit het mee daar van boven op de antenne?
2: Zit op antenne, ja. Johan zit op antenne. Ja.
1: Maar hij mag mij niet afvallen. Zeker liever dat er een vrouw mee komt afvallen.
2: Ja, dat zal wel. Dat zal, maar kan ik goed geloven, Johan. Zeg een goeiemorgen, hè, Johan.
0: Goeiemorgen.
1: Ja, Johnny de Ranger.
2: Ja, de Ranger, de Lone Ranger. Ja, inderdaad.
1: Heb je ster op?
2: Hoe zegt u?
1: Heb je ster op?
2: Ah ja, natuurlijk. De sheriff, hè. Sheriff is in town.
0: Ah, ik heb nog een
1: sheriff,
0: ik heb nog een mooie foto van u staan, hè? Zo, met een cowboy hoed. Zo'n baardje hier.
2: Zo'n sikke,
0: een snorken.
2: Maar mijn zotte jaren in Amerika, Peter. Ja, ik weet het.
1: Onze gebuur moet ook lachen.
2: Is het echt? Allee, vooruit.
1: Ik heb de kleine gasten weer wat wijs gemaakt, hè. Maar zijn nom die is zo'n dik buikje, hè. En dat zijn not mijn jong, maar die not moet niet jong, die is gesteriliseerd. En ze moet overal in zijn brievenbus, de kleine gastjes, in zijn brievenbus, dan ze willen een rondje hebben. En hij al briefjes gaat in zijn brievenbus naar jongs kunnen
2: hebben.
1: Maar, er is een maar bij.
2: Ja.
1: Ik ken nog steeds knuffelbeertjes, die je zo kunt opdraaien, hè. En die zo waf doen.
0: Ja, die rondlopen zo.
1: En daar heb ik bij hem al gezet om die gasten te komen.
2: Dat is een goed gedacht, Johan, jong. Een goed gedacht.
1: Het is allemaal plezier. En wel, dat blijft daar staan in een doos.
2: Ja.
1: Je kunt wel zo goed een keer plezier hebben met die kleine gasten, hè.
0: Ja, het is
2: dat wel zijn. Ja.
0: De mens houdt er wel bij, hè.
2: Ja, jongen.
1: Moet ik rekenen, we allemaal niet vergaard op een mensleven.
2: Ja, inderdaad.
1: En op een dure... Iets dat moet hebben, vinden niet, hè.
0: Dat is waar.
2: Ja, bijvoorbeeld geld. Ik vind het niet.
0: Nee.
2: Ik ben aan het zoeken, maar ik vind het niet.
0: Je weet niet meer waar dat weggestoken hebt.
2: Ja, ergens wel, maar...
0: Al die meloenen, hè.
2: Meloenen genoeg, maar miljoenen, dat is wel anders, hè.
1: Nee, dat zit bij ons niet zelf. Dan zeg ik hier een muur uitkappen, maar daar ga ik ook niet aan beginnen.
2: Nee. Maar als het voor geld is, kom ik u wel helpen, zei Johan.
1: Ja?
2: Ja, voor de muur uit te kappen, ja. Dat is geen probleem.
1: Hebben we zo'n detector?
2: Ja, ik heb dat allemaal, hè.
0: Ja.
2: Ik heb een detector, ja.
1: En bij mij loopt op de weide ook al zo voor te kijken.
2: Ja. Maar meestal vind ik alleen maar koeienstront. Dus ja, ik ga het plat zeggen. Geld heb ik nog niet veel gevonden, Johan. Echt.
0: Op strand doen ze dat ook, hè. Op strand,
2: strandjutter. Ja.
0: Die vinden toch wat, hè.
1: Jutter,
0: Allee, vroeger toch,
1: maar ja, jij gaat voor de vlaaien, hè.
2: Ik ga voor de vlaaien, ja. Ja, een goede vlaaien is niet slecht.
1: Dat weet ik niet, ik heb er nog niet van gegeten.
2: Alst, hè, in Alsterse vlaaien.
0: Ja.
1: Maar niet van op de weide, hè.
2: Nee, dat gaan we niet doen,
1: Nee,
2: tjoh. Zo, voilà.
1: Ik ga voor een instrumentaal plaatsen.
2: Ja.
0: Ja.
1: Eentje dat mijn tante graag hoort.
0: Ja.
1: Of gehoord heeft, want die is verleden week woensdag overleden.
0: Mm-hmm.
1: 94 jaar, ja.
2: Och, bless her heart.
0: Ja, onze leerlingen.
1: Dat is van mijn moeder.
2: Ja, is een mooie ouderdom, hè.
1: De cirkel is bijna rond.
2: Het is altijd te jong, maar het is toch wel een mooie ouderdom.
0: Ja. Ik zeg dat ook, wij zijn de volgende, hè. Een keer dat de ouderen weg zijn.
1: Ja.
2: We gaan nog wel wachten, Peter. We gaan nog wel wachten.
1: We gaan nog niet naar boven.
2: Nee, hopelijk niet, want tegenwoordig weet je het allemaal niet.
0: Wie weet, willen ze mij daar niet. Dus.
1: Je moet wel eens bij Sint-Pieter verschijnen, hè.
2: Ja, ik moet eerst gaan. Ik moet de hele uitleg voor Peter geven en dan zullen we nog zien. Ja. Je hebt een instrumentaal liedje aangevraagd vandaag, Nova, Johan.
1: Aurora.
2: Ja, mooi. Mooi.
1: 1982. Mm-hmm. En ik denk bij jullie aan de computer 3 minuten 36.
2: Ja, vlak op,
0: ja.
2: Nagel op de kop, hè. Nagel op de kop.
1: Voilà. Dus dat is vooral degene die we daar straks hebben opgenoemd.
2: Ja.
1: En voor de rest iedereen een fijne zondag toegewenst, hè.
2: Ja, voor u ook, hè, Johan.
1: Hopelijk niet te veel regen.
0: Nou, hopelijk niet, want het terras zo open zijn deze namiddag.
1: Net, hier was er net een beetje aan het motregen.
0: Nou.
2: Ja. Het is over dat niet regent, hè. Zeg, bedankt, hè, Johan.
1: Goeie zondag. Meneer Ranger.
2: Lone Ranger. Ja, oké.
1: Okay. Als je een nieuwe naam wil.
2: De Lone Ranger, hè. De Lone Ranger, ja, dat is een goed.
1: Ja, maar kijk, als die jongen daar van Schoondra komt, die zegt wel altijd tegen Peter.
2: Ah ja.
1: Peter Croque-Monsieur.
2: Croque-Monsieur, ja, inderdaad. Als de Kevin belt, dat kan zeggen Lone Ranger. Hè. Ja, nee. Voilà. Hij is waarschijnlijk al aan het luisteren, de
3: waarschijnlijk,
2: Kevin.
3: Waarschijnlijk
2: ja,
3: wel.
2: Dus. Voilà.
1: En het is op eigen initiatief als je naar het beeld kijkt. Hè.
2: Ja, het is op eigen risico. Hè.
1: Op eigen risico, ja. Dat is lekker,
2: hè, mensen. Zeg, Johan, bedankt. Hè.
3: Fijne zondag.
2: Ja, een fijne zondag. Salut. De groeten. Dag. En dan nu die hele prachtige. Ja,
3: zo, begint... ze moeten starten.
2: Ja. Ja, ze start, maar het is heel zachtjes. Ja.
3: We gaan ervan genieten.
2: Het universum, Peter. Heb je al sterren gezien?
3: Sterren? Als ik tegen de kast loop, ja. Vannacht was het niet veel sterren, denk ik.
2: Nee, nee.
3: En die maansverduisteringen heb ik ook niet veel van gezien. Nee. Dus, nee.
2: Ik heb het achterste gezien van mijn oogleden. Ja. Als je ze dicht doet, dan zie je niks. Hè.
3: Ah ja, dat is wel. Voilà. Dan zie je ook als spleetje zo. Ja. Ja.
2: Okay. Dat was ook Aurora.
3: Allee, zwijg nu.
2: Ja, oké. Okay. Ja.

0: En toen nog niet in slaap gevallen?
1: Nee, ik zie sterren.
0: Sterren is. En de maan, en de
1: sterrenwacht.
0: Planeten.
1: Ja. Sterrenwacht, planetarium in Brussel.
0: Nova en Aurora op de radio, aangevraagd door Johan uit Herzelen.
1: Ja.
0: We hebben een interview vandaag.
1: Ja, we hebben iemand bij ons in de studio. En die heet Sylvina Angel, als ik niet mis ben. Hè. Ze is een Belgisch-Nederlandstalige zangeres uit Berlaren. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt.
1: 16 jaar ongeveer zingt ze al, hè? Ongeveer.
0: Ah, ik dacht 16. Dat ze 16 jaar was.
1: Ze is zelfs meer. 19 jaar al, amai. Dan hebben ze mij bedrogen.
2: Ja.
1: Je hebt ook op MenTV geweest.
2: Ja.
1: Je zingt liedjes van onder andere Jetty Paletti, Corrie Konings, Mieke, zangeres zonder naam. Hè? Noem maar op. Sylvina, welkom bij Radio Pros.
2: Dank u wel.
1: Voilà. Zijn je al wakker?
2: Nee.
1: Vannacht een optreden gedaan.
2: Ja.
1: Oké. Hoe gaat het dus met u?
2: Wel goed, hè.
1: Ja? Oh. Voor de mensen die je nog niet kennen, wie is Sylvina Angel?
2: Ja. Ik begon bij Arsène.
1: Mm-hmm.
2: Van Nino.
0: In de Nederwijs was dat.
1: Ja. Nederwijs.
2: Ja, in de Nederwijs, inderdaad.
1: Ja.
2: Zoals veel artiesten daar begonnen zijn.
1: Mm-hmm.
2: En ja, ik stak ik in nu nog, hè.
1: Mm-hmm. Dat is goed.
2: Ja. Mijn pa heeft altijd gezongen. Dus.
1: Ah, ja.
2: Ja.
1: Ook platen gemaakt? Of?
2: Nee, dat heeft hij niet gedaan.
1: Ja,
2: maar dat was meer een muzikant.
1: Ah,
2: want die speelde met een accordeon, die mondharmonica.
1: Ja.
2: En dat was een drummer.
1: Ah.
2: Bij André Baart.
1: Oh, drummers, daar moet je van opletten.
2: En Overmeer, Dong.
1: Zeg, drummers, daar moet je van opletten.
2: Ja, ik heb ook altijd getrommeld, hè.
1: Ik ook, dus.
2: Oh,
1: waar komt de naam Sylvina Angel eigenlijk vandaan?
2: Normaal gezien, mijn naam is Sylvie.
1: Mm-hmm.
2: Maar van de Saban mocht het niet, omdat ik eigen nummers heb. En die hebben mij die naam voorgesteld, meer of ene. Maar ik heb er de Dien uitgehaald.
1: Oh.
2: En nadien is er dan Angel bijgekomen, omdat ik vrij voor engelen ben.
1: Ah, oké.
2: Daarom Sylvina.
1: Dat liedje was goed, van Aurora, een beetje engelenmuziek.
2: Ja.
1: En nu iets over je muzikale carrière. Wanneer wist je, ik wil zangeres worden?
2: Normaal gezien van mijn kinds af.
1: Ah ja.
2: Want mijn pa speelde, gelijk dat ik gezegd heb, in het orkest.
1: Mm-hmm.
2: En ik zong bij hem mee.
1: Ah ja.
2: Als Corrie Konings.
1: Als Corrie Konings?
2: Als Corrie Konings.
1: Ah, ja. Dus je bent zo begonnen met je pa, hè, samen?
2: Ja, inderdaad.
1: Wat was tot nu toe je mooiste optreden?
2: Oei.
1: Eigenlijk, ja.
2: Ik kan dat niet zeggen, want ze zijn allemaal even mooi.
1: Je hebt herinneringen aan sommigen misschien?
2: Ja, van bij Arsène.
1: Ja, van bij Arsène.
2: Ja, die heeft mij echt op het podium gedrukt.
1: Ze is lang geleden bij Arsène. Trouwens, hoe gaat het met Arsène?
2: Ik heb van de week een mail gekregen dat niet zo goed gaat.
1: Nee, was natuurlijk iets minder.
2: Dat is iets minder, ja.
1: Is er een optreden dat je nooit zult vergeten? Bijvoorbeeld een speciaal optreden voor de eerste keer of iets van, oh, dat was het beste van het beste? Of?
2: In Spanje.
1: In Spanje?
2: Ja, in Lorettemaar.
1: Mm. Ah,
2: die vergeet ik nooit.
1: Was dat met een
2: collega van mij, en echt, dat was het van het.
0: Dat is wel iets speciaals, hè? Zo.
2: Ja. Inderdaad.
1: Ja. Je zingt veel covers, hè?
2: Ja.
1: Maar je hebt ook eigen nummers.
2: Ja, ik heb ook eigen nummers.
1: Je hebt er hier een meegebracht, zie ik al. Hè?
0: Ja, ik heb het lijstje staat klaar.
1: Hè? We gaan meteen een plaat gaan draaien, Peter.
0: Ja.
1: Okay. Dus zit er misschien eentje klaar. Hè? Ja.
0: Een voorkeur voor een nummer? Een
1: voorkeur voor een nummer, ja.
2: Nee.
0: Nee?
2: Ik vind ze allemaal, ja. Anders doe ik het niet.
1: Ah ja, oké. En het publiek, is het publiek veranderd tegen vroeger?
2: Ja. Veel verbeterd tegenover mij ook.
1: Ah ja. Ah,
2: ja. Vroeger was ik stiller, maar nu ga ik uit de bol.
1: Ja.
2: En dat trekt meer aan.
1: Ja, de mensen willen graag plezier terug, hè?
2: Ja.
1: Ik weet nog, in de jaren 80 was het niet zo makkelijk om... Ik heb trouwens ook nog een plaatje gemaakt vroeger.
0: Ja.
1: Was niet zo makkelijk om er echt door te geraken.
2: Mm.
1: Hè? En de mensen zeiden van, wie is dat nu weer? Hè? En dan, maar de mensen gaan nu volop mee.
2: Ja.
1: Als ze de stem horen, dan zeggen ze van, voilà, dat is iets, hè, iets goed.
2: Ja. Inderdaad.
1: Voilà, we gaan een keer luisteren naar...
0: Ik denk dat we een beetje rustig gaan beginnen. Eenzaam en alleen.
1: Oh, Peter.
2: Oh,
1: ja. Voilà,
0: rustig beginnen.
1: Rustig
0: altijd.
1: Beginnen.
2: Ja.
1: Sylvina Angel. Eenzaam en alleen.
0: Voilà. Oh, het is wel de ambiance versie.
1: Ja, precies.

0: Alasse, alsjeblieft, Angel, en eenzaam en alleen.
1: Ja, alsjeblieft.
0: Aan u de eer, Johnny.
1: Aan mij de eer, Peter. De ja, mij. Je hebt een hele goede producer, heb je mij verteld, hè?
2: Inderdaad.
1: En dat is?
2: Roy Otters, ja. Vanuit Apeldoorn.
1: Apeldoorn, Nederland.
2: Ja.
1: Ja, ik heb de indruk dat ze in Nederland toch wel meer begaan zijn met de zangers en zangeressen van u.
2: Inderdaad,
1: heb
2: dat moet
1: ik indruk,
2: hè?
1: Want ik ken veel Belgische artiesten die allemaal naar Nederland gaan.
0: Ja, ja.
1: En daar een producer zoeken. Ja. Je hebt ook een artiestenbureau, heb je mij verteld.
2: Ja, Showbird. En dat Showbird. Is ook in Nederland.
1: Oh, dat zijn goed voor de Peter. Showbird.
0: Ja, ja. Ja.
2: Showbird, ja.
1: Ja, ja.
0: Showbird.
1: Ja. Je brengt ook eigen nummers, hè? Dat heb je al gehoord. Wat betekent, ik heb daar een liedje uitgevonden. En dat heet De Zon, de Zee en de Liefde.
2: Hè? Ja.
1: Dat is ook een eigen nummer, hè?
2: Dat is een eigen nummer.
1: Ja. Wat betekent dat liedje eigenlijk voor u?
2: Normaal gezien, ik heb dat gevraagd aan...
1: Ja, zeg maar hoor.
2: Ja, ik weet het, zijn naam niet meer. Zijn naam niet meer. En hij heeft dat voor mij geschreven op een oud nummer.
1: Ja.
2: Jos van Meer.
1: Ah, Jos van Meer. Voilà.
2: Die kennen jullie, hè?
1: Je krijgt altijd hulp. Ja, ja, tuurlijk. Je krijgt altijd hulp. Je mag er je naast zitten, hoor. Geen enkel probleem. Ja, zit er u maar naast. Ja, ze heeft een laat optreden gehad vannacht. Ik begrijp het. Ik begrijp het. Ja.
2: Het is een stermijn vandaag.
1: Ja, het is geen enkel probleem. Dus De Zon, de Zee en de Liefde. Want die komt veel voor op YouTube. Heb ik al ondervonden. Hè?
2: Ja, inderdaad.
1: Het is een mooi liedje ook, trouwens, hè. Is er een nummer waarin je echt een stukje van jezelf herkent, eigenlijk? Dus echt van, oh, dat is echt een nummer van en voor mij en...
2: Iets... Mannen zijn er zat.
1: Ah, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ah, Mannen zijn er zat, inderdaad, ja, dat is ook nog een van die nummers. Zie ik hier, ja, zonder het te weten, dat is ook nog een liedje dat ze zingt.
0: Dat
1: heb
0: ik niet staan, hè.
1: Ja, ja, maar ja.
0: Jij wel, dus, ja.
1: Goed, welk nummer zou je graag aan iemand willen laten horen... die jou nog nooit gehoord heeft. En daarmee bedoel ik, welk liedje denk je dat echt voor de luisteraar het liedje zal zijn van, oké, dit is ze.
2: Huis op de Wolken.
1: Ah ja.
2: Huis op Wolken.
1: Huis op Wolken.
2: De Trage.
1: We kunnen die misschien eens draaien, Peter?
0: Ja, ja, ja.
1: Huis op Wolken. We gaan er eens naar luisteren. En we kunnen die misschien ook daarna ook supertip van maken, hè?
0: Ja, inderdaad.

0: Deze huis op wolken. We hebben eerst een blokje reclame.
1: Ja,
0: dan en dan gaan we die plaat rijden. Hè?
1: Ja, dat is goed. Oké. Okay.
0: Voilà.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Dit is Radio Pros. Ontbijt Radio
6: Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Alles Sylvina
1: Angel.
0: Angel, ja. En dan nog een stukje live bij ons hier in de studio.
1: Is heel mooi gezongen, echt waar. Dank proficiat, je. Echt waar. We moeten eigenlijk doen naar Peter.
0: Ja,
1: natuurlijk, absoluut. Je bent geen fulltime zangeres, denk ik, of toch wel?
2: Normaal gezien wel, ja.
1: Ah, toch wel?
2: Ja.
1: Toch wel. En komen de optredens goed binnen?
2: Inderdaad. De optredens komen goed binnen tot volgend jaar, einde van het jaar al.
1: Ah ja. Ja, want ik heb wel gezien op YouTube, er zijn ongelooflijk veel filmpjes, hè?
2: Inderdaad.
1: Ongelooflijk veel. Wat betekent muziek nu eigenlijk voor u buiten het podium? Als je nu thuis bent, luister je altijd naar je eigen muziek of heb je een voorkeur
3: naar
1: van...
3: Radio Pros.
1: Of naar Radio Pros, ja, bijvoorbeeld. Ja.
2: Ja, dat alleszins. Naar Radio Pros luister ik wel. Ja. En, maar even af, zo ver te zeggen, mijn eigen liedjes, nee.
1: Nee, He? Toch niet?
2: Nee, nee.
1: Prefereer je iemand, een zangeres of een zanger? Heb je een idool, bijvoorbeeld?
2: Ja, dat was, zoals gezegd, Corrie Konings.
1: Ja.
2: En ook... Paul Severs.
1: En Paul Severs, ja. Corrie Konings gaat nog altijd optreden, hè?
2: Ja, inderdaad.
1: Ze heeft mooie optredens gegeven. Je hebt trouwens een super fan meegebracht,
2: inderdaad.
1: Herman. En die luistert altijd naar Radio Pros, heeft hij me verteld. Hè? Dat is waar, Herman? Ja, absoluut. Ben je zenuwachtig voor een optreden?
2: Nee.
1: Toch niet?
2: Nee.
1: Heb je zo'n ritueel of zoiets? Of je hebt veel zangers die drinken bijvoorbeeld iets.
3: Nee, of zo een whisky of...
2: Want dan komt er niks meer uit.
1: Nee. Maar je bent niet zenuwachtig. Je hebt geen ritueel zo van kruisje maken of...
2: Nee,
1: absoluut
2: niet.
1: Gewoon ervoor
2: drop,
1: gaan.
2: Oh, ja.
1: Drop en here we go.
2: Ja.
1: Is er een artiest waarmee je eigenlijk al lang zou willen optreden? Je hebt duos al gedaan, heb ik ook gelezen.
2: Ja, inderdaad.
1: Is er nu iemand specifiek die je echt zou willen... naast jou staan op het podium? Nederlander, Belg, Duits, Amerikaan, ik zeg maar iets.
2: ik heb al met Luc van Meeuwen opgetreden.
1: Ja. Is al een paar keer naar een kerstshow geweest.
2: Ook als duet.
1: Mm-hmm.
2: Ja, Ons Geheim.
1: Ja,
2: en ons ook geheim, met Chris Raai.
1: Ja.
2: Ja, ook, want dat was... Hij heeft dat samen met Chris gezongen.
1: Ja.
2: En ik heb dan een keer met Chris gezongen. En ik heb dan een keer met hem samen gezongen.
1: Ah, ja. Maar je houdt wel een beetje van de oude klassiekers, hè?
2: Ja.
1: Want ik zie hier zo'n beetje van jouw repertoire. Mannen zijn er zat zonder te weten. C'est la vie, Een kind zonder moeder heb je trouwens op MenTV gezongen, hè?
2: Ja, op MenTV geweest.
1: Ja, je bent op MenTV geweest. Is al lang geleden?
2: Jaar of voor de corona, hè?
1: Ja.
2: 5 jaar, denk ik.
1: Ah, ja. En ook Alles voor jou, Huilen is voor jou te laat. De zon, de zee en de liefde zonder woorden op Hoppa Radio zelfs.
2: Ja.
1: Klopt, hè? Ja. Ik ben nergens goed voor. Amai, dat is een rare titel ergens.
2: Ja,
1: ik ben nergens goed voor. Ja, oké.
2: Okay. Waarom doe ik dat? Dat liedje, dat zing ik altijd.
1: Ja.
2: Vroeger en nog altijd zijn er mensen die van mij niet moeten hebben. Waarom?
1: Dat is bij elke artiest een beetje.
2: Ja.
1: Sommigen worden geprezen en sommigen worden gewoon een beetje naar beneden.
3: De laatste tijd veel commentaar op sociale media onder iedereen.
2: Ja. Terwijl, en de jaloezie. Ja.
1: En terwijl ze dan toch komen kijken. Hè.
2: Voilà.
1: Dus dat is het voordeel. Hè.
2: En daarom zing ik daar. Daarmee zeg ik dat ik niet goed ben. Hè.
1: Ah, ja.
2: Ik ben ergens goed voor.
1: En dan het beste liedje zal dan zijn Donkere Dagen.
2: Ja, zeg maar iets.
1: Ja. Of Schat, waar ben je nou? En er zijn... Amai, er zijn een heleboel liedjes van u, want ik moet zeggen, het zijn er echt wel veel, hè?
2: Inderdaad.
1: Ja, dus je gaat een beetje naar het oude repertoire eigenlijk, hè? Heb je zoiets van, binnenkort maak ik eens een nieuwe plaat, zo à la, ik zal maar zeggen, à la Pauline of à la, ja, ik weet het niet. Ja, zo'n beetje nieuwere muziek.
2: Modern, ja.
1: Ja, moderne muziek.
2: Ja.
1: Een eigen nummer bijvoorbeeld.
2: Dat zit er ook nog in. Ja, dat zit er ook in. Ja.
1: Dus, ja.
2: Binnen een maand of twee ga ik weer voor opnames. Sherio, Baila Baila, die ook erbij.
1: Ja, Sherio, dat kennen we hier op de radio ook. Ja. Hè? Baila Baila Baila. Goed, we gaan misschien eerst nog naar een plaatje luisteren van u.
2: Ja.
1: En dan heb ik straks nog een paar leuke vraagjes. Hè?
3: En voorkeur voor een plaat? Want ja, ik heb hier andere titels van Johnny gehoord, als dat hier op de laatste cd's staat.
1: Ja, goed, dan staan er, staan er een paar op, Peter.
3: Gina?
1: Nee? Gina?
2: Ja, dat mag.
1: Ja, Gina. Allee, we zullen Gina eens loslaten op jullie, samen met Sylvina Angel. En Gina?
3: Ja.
1: Allee, dat is een meezingerken, hè?
3: Ja.

0: kippenmarkt. Dat was een live-opname, dacht ik.
1: Ja, ik had wel.
0: Ja, dat heeft iemand opgenomen. Je hebt ook een vriend hier mee en dat is Gertje.
1: Ja. En waar is Samso?
0: Ja. Oh, die ligt toch in zijn petje terug, hè? Ja, nee. Gertje, jij hebt ook al eens samengezongen met Sylvina. Ik moet altijd op de naam denken. Sylvina, hè? Ja. En het volgende nummertje dat we straks gaan draaien is er eentje samen met jou, hè? Hoe is dat tot stand gekomen eigenlijk?
2: Omdat ik normaal dat met iemand anders zing.
0: Ja.
2: Met Thierry. Maar die wil niet komen naar de studio's en van die toestanden.
0: Ah ja. Misschien dat we dat nou gaan bijten of zoiets. Hè?
2: Ja, okay. Ja, maar nee, zelf voor opnames ook. Ah, ja, nee, dat de studio ook. Ah, ja. Nee, toch zo, die wil dat niet
1: een beetje
2: doen.
1: Micro-vrees, zo.
0: Een beetje micro, ja. Ik ken hem nog zo. Ja, dus.
2: Alhoewel, als hij begint, kan hij niet stoppen. Ja,
0: ja. Ja, maar het is een beetje... Ja, ik ken dat. Ja. Mensen die graag naar de studio komen, mensen die graag niet komen.
2: Ja.
0: Wat staat er nog binnenkort op het programma?
2: Binnenkort op oudjaarsavond zit ik met Andy Rali, met Fadim en ik zelf samen in Melle voor de oudjaarsavondshow.
0: Zo'n beetje Melle is zo'n beetje de stek geworden van de nieuwe artiesten, vind ik.
2: Ja,
0: er zijn veel mensen die naar Melle gaan, hè?
2: Ja, inderdaad. Ja. En dan naar Benidorm.
0: Ja, daar ga ik het straks ook even over hebben.
2: Yeah.
0: Wat mogen we van Sylvina de komende tijd nog verwachten? Nieuwe nummers? Of
2: inderdaad.
0: Het zou misschien mooi zijn als je een eigen nummer helemaal in een beetje ander repertoire zou kunnen uitbrengen. Dat de mensen zeggen van, amai. Hè?
2: Ja, dat kan altijd.
0: Het kan altijd, hè?
2: Ja, dus
0: het zou absoluut mooi zijn. Straks gaan we dat liedje eens draaien. Ik heb nog een heel klein... vragenrondje, hè? Is dat goed? Studio of podium?
2: Podium.
0: Optreden overdag of 's avonds?
2: 'S avonds. Overdag is ook goed, maar 's avonds nog leuker.
0: Nederlandstalig of Engels?
2: Nederlands.
0: Solo of duet?
2: Solo.
0: De volgende denk ik zou ik, weet ik meteen, zee of bergen?
2: De wat?
0: De zee of de bergen?
2: De zee.
0: Ja, ik dacht het al. Hè. Ja, tuurlijk. Zingen of dansen?
2: Alle twee. Alle twee.
0: Ah ja, dus je danst
2: maar
0: mee.
2: Maar het liefste is natuurlijk zingen.
0: Ja, je sprak daar over de zon en de zee.
2: Ja.
0: Jullie gaan binnenkort naar Benidorm, hè?
2: Inderdaad.
0: Is dat met een fanbus? Of hoe gaat dat in elkaar? Hoe steekt dat in elkaar eigenlijk?
2: Je kunt met de bus...
0: Mm-hmm.
2: Als je voor 31 augustus boekt, heb je €100 afslag.
1: Ja, dan moeten ze snel zijn.
0: Dan moeten ze heel snel zijn, we zijn bijna september. Dus,
2: Ja, we hebben al 2 maanden, want normaal was het tot 15 augustus, maar eerst was het tot juli maar.
0: Ja.
2: En ze hebben al verhoogd, nu hebben ze het weer gedaan, maar nu is het tot het einde, Ze kunnen nu blijven vroegboekingen doen.
0: Maar ik zie daar nog artiesten bij staan, Robbie Silver,
2: CDV,
0: dat lijkt wel een beetje een politieke partij, maar goed. Benny Blue.
2: Die ken ik persoonlijk zelf ook niet goed, maar ja.
0: Dus jullie gaan daar optreden in één hotel of meerdere hotels? Of,
2: De bedoeling is in meer of...
0: meerdere hotels.
2: Ja.
0: En misschien de sleutel krijgen van de stad, hè?
2: Ja, wie weet.
0: Ik heb dat ooit meegemaakt, hè?
2: Ja,
0: Playa de Haro, je krijgt de sleutel van de stad.
1: Amai.
2: Ik heb er ook altijd geweest, de Playa de Haro.
0: Ja.
2: Met ons muziekinstrument.
0: Ja, ik heb dat ook nog gedaan. Dus Hotel Rosamar, hè, zie ik hier. Artiestenreis naar Benidorm. Maar ik zeg het, ze moeten heel snel zijn.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, het is heel, heel snel. Waar kunnen ze jou boeken, eigenlijk?
2: Wij kunnen ze via...
0: Sylvina.
2: Facebook.
0: Mm-hmm.
2: Evenementenbureau. Bij...
0: Facebook, heb je ook Instagram of zo?
2: Nee, dat kan ik
0: gewoon Facebook. Facebook.
2: Via Showbird.
0: Ja.
2: Kunnen ze mij ook boeken.
0: Je hebt ook een website, hè?
2: Ja, ik heb ook een website.
0: www.zangeres-sylvina-angel.be.
2: Ja, dat klopt.
0: Voilà. Ja, helemaal. Mm-hmm. En ook via Facebook, hè?
2: Ja, en mijn mail, hè?
0: En de mail.
2: Via mail ook.
0: Voilà, zeg. Goed, zijn er nog dingen die je ons wilt vertellen? Sylvina, die ben ik niet weten van u. Treed je graag op? Ja, hè?
2: Ja, inderdaad. Hè.
0: Ja, ja.
2: En hoe meer dan er komen, hoe beter. Hè. Nu heb ik nog veel vrijdagen vrij.
0: Mm-hmm.
2: Zo de vrijdagen wil ik er ook al bij pakken.
0: Ja, ik zie hier ook een telefoonnummer bij staan.
2: Ja,
0: dat mag dat ook gezegd worden, ja?
2: Ja, dat mag ook.
0: Oké, dat is 0498 30 11 31.
2: Dat klopt.
0: En dan krijg je een gepassioneerde zangeres met een breed repertoire klaar om van jouw evenement een succes te maken. Allee. Voilà. Meer, dat is goed gezegd, hè? Ja, zeg maar Herman. Ja? Ja, Herman, dat is de fan nummer 1, dat hoor je.
1: Overal, waar ze komt, is het ambiance.
0: Ja, overal is het ambiance. Ah, wel, dat is, ik kan me dat voorstellen, met al die mooie liedjes trouwens, hè, dus niet moeilijk. Tot slot, hoe kunnen de mensen, dus de mensen kunnen je bereiken via de Facebook, hè? Ja, ja, dat is zo. Sylvina, oké, bedankt dat je bij ons was. Ik wens u nog heel veel werk, succes en... Ja, is er nog een nummer waar we kunnen mee afsluiten vandaag? Misschien eentje samen met...
2: onze Gertje.
0: Met Samson. Ja. Gertje. Gert.
2: Samson speel ik al genoeg.
0: Ah, dat is goed. In ieder geval toch bedankt. Ik wens u enorm veel succes toe. Veel plezier in Spanje.
2: Dat gaan we zeker doen.
0: En overal waar je gaat optreden. En bedankt om naar Radio Prost te komen. We zullen je muziek draaien.
2: Dank u wel.
0: Graag gedaan.
2: Jullie zijn bedankt voor mij uit te nodigen.
0: Nog veel succes, hè.
2: Dank u.
1: Bedankt, veel succes.
0: Dag. Dag.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
6: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
7: It's time to travel.
5: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
8: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
9: Ontbijt Radio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Pros.
10: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu
11: 070-222-250.
12: Pols FM.
13: Goedemorgen.

Öf yaşla vur ben De morgen gekomen De zon die ging schijnen Deed de nacht verdwijnen Oh, ik was zo verliefd Maar daar op het strand Kwam alles ten einde Ze zei, lieve schat Nou weet je wat Hij is toch

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Ontbijtradio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Pros.
8: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu 070 222 250.

0: Een fijne plaat van Donna Summer en I Feel Love. Wees welkom in ons derde deel en laatste deel van onze ontbijtradio hier op zondag bij Radio Pros. En je kan nog altijd bellen 070-22-22-50. Of een berichtje sturen via onze app van Radio Pros. Dan kom je rechtstreeks hier in de studio. Dat is gewoon de app installeren en onderaan op de twee tekstballonnetjes duwen.
1: Ja, dus dat is niet moeilijk.
0: Eerst de speler selecteren en dan
1: kan je berichtje sturen. Zeker niet.
0: Maar is dat voor u ook niet moeilijk?
2: Nee. Ik weet het. Ik snap u, Peter.
0: We moeten ook onze nieuwe CD-tip van de week nog voorstellen. Dat is een supertip eigenlijk. Vroeger was dat CD-tip, nu is dat supertip.
2: Supertip van de week, ja.
0: Hij is trouwens nog deze week langs geweest bij Radio Pros. En dat was Jurgen Delano.
2: Ja, hij was bij collega Peter Monsieur.
0: Inderdaad, ja.
2: En was er ook een heel mooi interview van Jurgen.
0: Inderdaad.
2: Ik moet zeggen, dat plaatje is wel niet mis. En waarom voel ik nog steeds?
0: Dus dat is de nieuwe supertip voor komende week. Dus van maandag tot en met zondag.
2: Inderdaad.
0: Vandaag ga je de anderen nog horen in andere programma's. Ja,
2: we hebben straks nog een speciale, hè Peter?
0: Ja, straks nog een speciale. Want jullie konden stemmen voor Dolly Parton die overleden was. Ja. Maar daarover straks meer. Eerst onze supertip.

0: Jurgen Delano op de radio met onze supertip van de week. Dus je hoort hem vanaf morgen om de 2 uur bij Radio Pros tijdens de dag.
1: Ja, dus allemaal gewoon luisteren.
2: Voilà.
1: Ja. Het was, dit liedje was eigenlijk zo'n beetje een cover, maar ja goed, het is een mooi liedje. Ja. Dus goed. Dan deze week, op 25 augustus, stond de wereld helemaal stil. Want
0: ja, inderdaad.
1: Dolly Parton overleed op 80-jarige leeftijd. Wist je, haar naam was Dolly Rebecca Parton? Misschien dat beter.
0: Nee.
1: Ze werd geboren op 19 januari 1946 in Sevierville, Tennessee. In de United States natuurlijk, hè, in Amerika.
0: Ja.
1: Ze woonde jarenlang in Tennessee, want dat was haar favoriete staat. Ze was een zangeres, songwriter, actrice, schrijfster en onderneemster. Want zij had onder andere Dollywood.
0: Ja.
1: Dat was een pretpark, hè. Haar muziekstijl was natuurlijk country en country pop. En haar echtgenoot Carl Thomas Dean, met wie ze in 66 trouwde, die overleed ook nog niet zo lang geleden. Ze had hele mooie liedjes. Ze is de mede-eigenaar van het bekende pretpark Dollywood in Tennessee. En haar doel, via haar Imagination Library worden gratis boeken verstrekt aan kinderen. Dus ze ging naar klinieken en ze ging naar grote organisaties.
0: Ja.
1: En ze maakte gratis kinderboeken voor iedereen. Dat was Dolly Parton.
0: Ja, ze deed van alles voor het goede doel, heb ik gelezen.
1: Ze had veel humor. Hè?
0: Ja.
1: Ze had ook hele grote schoenen.
0: Bumpers.
1: Ja, inderdaad. Ze stond ook bekend voor haar ondernemerschap en liefdadigheidswerk. Ze was echt een schat, deze Dolly Parton.
0: Ja.
1: Jij hebt iets gelanceerd op de website,
0: ja,
1: Peter.
0: Ik wou zo de mensen eens vragen, wat is uw favoriete nummer van Dolly Parton?
1: Ja.
0: Natuurlijk, vele stemmen op hetzelfde liedje, maar ik vind deze drie, de drie eerste, die volgen toch mooi op elkaar.
1: Ja.
0: Op de...
1: Ja, de laagste plaats eigenlijk.
0: Ja, dus, allee, je kunt dat eigenlijk moeilijk... gekozen, maar ook 22% ging naar You Are. Mooie plaat trouwens.
1: Ja.
0: De tweede, dat was 27% voor Jolien. En I Will Always Love You, ook gezongen door...
1: Prachtige liedjes.
0: Whitney Houston, de film Bodyguard. Maar origineel kwam ze van Dolly Parton.
1: Dolly heeft ook zo'n beetje meer dat country twang in haar body.
0: 3 op de 10 hebben dus gekozen voor I Will Always Love You.
1: Ja.
0: Heeft 30% gehaald. Dus we gaan ze hier in Ontbijtradio speciaal voor jullie allemaal eens mooi na elkaar laten draaien.
1: Voilà.
0: Zonder dat wij er gaan tussen zeveren en lachen.
1: Dat zou wel zijn, ja.
0: En ik zou zeggen, geniet er nog eens van. Het was een hele grote artieste.
1: Zeker weten.
0: En we moeten ze toch eens eren. Ook.
1: Een grote dame. Ja, een lieve dame die er niet meer is.
0: Ja, inderdaad. Zijn
1: klaar voor? Ja, absoluut. We gaan niet dansen, hè, Peter.
0: Nee, we moeten zwijgen nu.
1: Ja. Sst.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
4: Dit is Radio Pros. Onderbijt Radio. 105.5. 107.1. 107.5. En

0: Fijne plaat voor Willy Sommers en de eerste keer is toch de mooiste?
1: Het zou wel zijn.
0: Was dat bij jou, ook de mooiste?
1: Ik weet dat niet, Peter.
0: We zullen het eens even aan...
1: Heidi moeten vragen.
0: Aan onze luisteraar die aan de lijn hangt is vragen. Ja. Dag Kevin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Peter.
0: Alles goed met u, jong?
2: Alles goed met mij, inderdaad.
0: Ik was juist tegen de Johnny bezig. De eerste keer, is dat de mooiste keer altijd? Ik weet dat niet, allee. Wow. Het kan zijn dat dat goed meevalt, maar het kan zijn dat dat tegenvalt ook. Hè,
1: dus, dat weet allemaal niet, Peter. Ik heb je gisteren ook gehoord, hè.
2: Inderdaad.
1: Daarmee wist ik dat je vandaag ging bellen, Kevin.
0: Ja, ik heb het ook gehoord gisteren. Als de Kevin op de radio is, dan luister ik altijd. Hè.
1: Maar je bent iemand vergeten, hè, Kevin, gisteren. Ja. Je bent Peter Croque-Monsieur vergeten gisteren.
2: Ja.
1: Klopt, hè?
2: Inderdaad.
1: Ja.
2: Want ik kom regelmatig in het programma.
1: Ja, dat weet ik, ja.
0: Dus. We hebben volgende week ons eetfestijn. Ik ga de Peter alleen de croque-monsieur laten doen.
1: Ah ja, dat is goed. Zeg, en binnenkort gaan we de Kevin, ik en Heidi, gaan binnenkort de Kevin eens bezoeken.
0: Ja?
1: Ja.
2: Dat kan kloppen.
1: Ja. We gaan daarvoor zorgen. Kevin.
2: Ja, ik heb ook al zoiets horen waren.
1: Ah, oké. Ja, super. Ja, zeg maar hoor, Kevin.
2: Trouwens, je bent zeker welkom.
1: Ah, dank u wel, hoor.
2: Absoluut welkom.
1: Dank u. Geen probleem, joh. Zeg maar, ze.
2: En wanneer krijgen we de Peter dus te zien, eigenlijk?
1: De Peter, ja.
0: Nu in de camera, als je kijkt.
1: Ja, in de camera. Oké. Binnenkort zal hem ook wel eens langskomen.
2: Ja. Dat is een goed plan, Peter.
1: Met zijn sportbakje, en je zult hem wel zien, hè. Ja.
2: Ja. Het sportbakken?
1: Ja, de Peter, dat is een Elon Musk.
0: Elon Musk toch? Ja.
1: Dat is dus een Tesla. Een Tesla is dat.
0: Ja, binnenkort vliegt hij naar Mars. Hè.
1: Ja. Dat zal wel zijn. Als je mij ziet afkomen met zo'n klein Citroën en je ziet die van Peter daarnaast. Ja, dan, ja.
0: Hij kan al zelf rijden in die auto. Ja. Hier en daar zitten er nog een klein beetje mankementen in.
1: Ja.
0: Maar dat doet al goed. En binnenkort vliegt hij en dan gaan we naar Mars met een Tesla.
1: Er vliegt
0: trouwens in de ruimte ergens nog altijd een Tesla. Hè, die is gelanceerd. En,
1: ik blijf liever met de voetjes op de grond, Peter. Ja, oké. Okay.
2: Ja. Inderdaad, zeg, jongens.
1: Ja.
2: Want ik verschoot eigenlijk gisteren in de uitzending, Jan Bakker zei dat ik de groetjes had van uiteraard van Ron van Dijk.
1: En van Ron van Dijk,
0: ja, de Ronnokan. Onze Ronnokan, ja.
2: Ja, inderdaad. En ik verschoot eigenlijk wel een beetje, want het is lang geleden dat we daar nog iets van gehoord hebben eigenlijk. Dus,
0: eerlijk gezegd, het is bij mij ook heel lang geleden, echt waar.
1: Mm-hmm.
0: Ja,
2: maar ik heb dus de volgende plaats speciaal voor Ron van Dijk aangevraagd.
0: Ik denk dat hij nog altijd luistert.
1: Ja, luistert.
2: Ja, inderdaad. En dus, ik heb de volgende plaats voor Ron van Dijk aangevraagd.
1: Huh? Pieter Maffay.
2: Inderdaad. En want dat was ook een plaats dat hem regelmatig draait in het programma.
1: Ja.
2: In de muziekmolen en uiteraard ook in de Vroege Vogel.
0: Ja, de Vroege Vogel. Zij is daarmee begonnen, hè? Destijds, ja.
2: Ja, inderdaad. En dat was ook wel een programma. En ja, dat was ook... Dus Ron van Dijk is iemand die eerder met andere mensen begaan is.
0: Mm-hmm. Ja, dat is waar.
2: En dus... En dat was ook zijn opening, ik weet niet of jullie dat weten.
0: Ja, ik denk het wel. Maar, dat.
1: Dat is zo'n dans voor iedereen, zo'n beetje.
0: Ja.
1: Dat is zo'n liedje dat iedereen graag hoort. Hè.
0: Ja.
2: En dat was zijn dus een openingdans van zijn vrouwen. Hè. Dus,
0: Dus, ja.
2: En ook zijn vrouw die deed ook de telefoon en zo.
1: Ja.
2: En dus daarvoor deze plaats.

0: Voilà.
1: Die staat weer op mijn buik.
0: En voor wie nog allemaal? Kevin.
1: En voor voor Katrien en Ambre.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Voor Peter Schepen uiteraard.
2: Dat moet niet zijn. Dankjewel, Lea.
1: Voor Eddie en voor u en voor jou uiteraard.
0: Ja, dankjewel. Ja, de Johan heeft gezegd dat je tegen mij Lone Ranger mocht zeggen. Ja, omdat ik in Amerika gewoond heb, Kevin. Ja.
1: Ah, ik heb in Amerika gewoond.
0: Ja, ja, dus Lone Ranger, zei Johan. Ja, dus...
1: Oké, okay, nee, dus, maar gewoon nu in Denderleef, dus dat is wel...
0: Ja, dat is waar. Dat is korter dat bij u, hè. Ja, ja.
1: Voilà, en dat is ook wel beter waarschijnlijk.
0: Ja, ja, ja, zeker.
1: Dus voor alle mensen van Radio Prof.
0: Ja.
1: En dat kunnen we helemaal niet vergeten.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En dus ook uiteraard, mensen kunnen gaan bellen 070 22 22 50 als ze graag een favoriete plaat willen horen, dan moeten ze bellen natuurlijk op dat nummer.
0: Yep.
1: Ze kunnen ook luisteren via DAB Plus uiteraard.
0: Ja.
1: Dat is voor Oost-Vlaanderen.
0: Yep.
1: Ze kunnen luisteren ook via op 105.5 kunnen ze luisteren.
0: Ja, ja.
1: Ook voor ongeveer Oost-Vlaanderen.
0: Ja.
1: En wat zijn de andere frequenties beter?
2: 107.1.
0: Ja.
2: Dat is de kanten van Aflichem.
0: Aflichem.
2: Ja, ja. Tussen Aflichem en Aalst zo'n beetje. Ja, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. En 107.5.
2: 107.5 is richting Asset-Ternat zo. Ja, ja. Dus ja, een heel groot gebied.
1: Inderdaad.
0: En gisteren was ik even een beetje een Poco Loco. Gisteren.
2: Ja, ja, ja, ik heb het gehoord. Het was een plaat van Poco Loco. Poco de Poco Loco King. Ja, ja.
0: En de Kevin was aan het gaan, hè, jongen. Hij was aan het gaan. Hij was aan het gaan. Hè. Klopt, hè?
1: Ja, ja, ja, inderdaad. Inderdaad, inderdaad, inderdaad.
0: Dus vandaag is het zondag inderdaad. En gaat het wat rustig aan doen vandaag. Hè?
1: Inderdaad.
0: Met Pieter Maffay. Dus,
1: en ja, en inderdaad, mensen kunnen ook onze app gaan downloaden. Dat doen ze door naar de App Store te gaan. En dan kunnen ze die gaan downloaden.
0: Ja, ja.
1: En natuurlijk, ze kunnen ook kijken natuurlijk op www.radioprof.be, uiteraard.
0: Ja, op eigen risico. Eigen risico, ja.
1: Goed gevonden, ja.
2: En dan nu mocht u uw plaat aankondigen, zeg.
1: Ja, dat is gewoon beter. En speciaal voor Ron van Dijk, deze plaat van Peter Maffay en Doe.
0: Hij zal het zeker appreciëren, Kevin. En tot binnenkort eens, ik kom u binnenkort eens bezoeken,
1: ja,
0: hè,
1: ja, ja, ja, ja, dat komt nu nog goed, papa.
0: Dat komt ik in de chacoche, hè.
2: Jo, Kevin, nog een fijne zondag.
1: Ja,
2: en geniet nog van de radio, zou ik zeggen.
1: Ja.
0: En bedankt,
1: ja.
0: Kevin.
1: Graag gedaan.
0: Groetjes.
2: Tot de volgende, hè.
0: Ja, dag, doei. Kevin. Prachtige plaat van Peter Maffay. Iedereens openingsdans, denk ik.
2: Ja. En doe.
0: Wist alles. Was ik gaven.

0: what this amazing is.
1: Du kannst mich verstehen.
0: Du. Oh ja, ja, ze valt.
1: Du.
0: Dat is beter dan wat Peter Maffay laten zeggen.
1: Ja. Doe is een beetje moeilijk, hè, Peter. Ja.
0: Het blijft een ferme plaat en een plaat die voor eeuwig zal meegaan, die vereeuwigd is, denk ik.
1: Hoeveel keer zou deze plaat gedraaid zijn op een trouwfeest als openingsdans?
0: Dat moet al opgebracht hebben.
1: Dat moet serieus. Dat is zoals Born to be Alive, hè.
0: Ja, dat is ongelooflijk.
1: Patrick Hernandez. Ja. Trouwens, Peter, mag ik iets zeggen over woensdag?
0: Ja, doe maar. Zeker,
1: oh ja, woensdag
0: zeker,
1: is het iets speciaals, hè.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Woensdagmorgen presenteer ik een programma, dus je weet, elke woensdag meezingers op de werkvloer. Maar woensdag doen we een hommage aan onze Pieter van Bommel.
0: Onze Pieter van Bommel, ja.
1: Ik ben er ongeveer 3 weken aan bezig, dus ik hoop dat het een beetje gaat meevallen. Dus woensdag, ja, ik weet, mensen sturen altijd berichtjes en zo, maar het zal wel moeilijk zijn, want ik heb vele liedjes moeten uitkiezen.
0: Ja.
1: De tijden van Pieter. Ik wil gewoon een mooie, prachtige hommage brengen aan Pieter van Banden.
0: Ja.
1: En dat is de woensdag tussen 9 en 11.
0: Dat is heel mooi, hè?
1: We gaan ons best doen,
0: Peter. Dus allemaal luisteren, woensdag tussen 9 en 11.
1: Ja, en de meezingers.
0: Ja.
1: Dat is voor één keer Pieters platenbak.
0: Ja. Dus zo'n beetje rock and roll en oldie.
1: Ja, rock and roll, een beetje oldies, een beetje popcorn, een beetje slow, een beetje, ja, redelijk wel een beetje rock and roll, want hij hield enorm van rock and roll.
0: Ja.
1: Ja, een beetje alles door elkaar, een beetje jaren 70 ook, 60.
0: Ja.
1: Jaren 50. Ja, het is echt wel...
0: Pieter hing diep soms, hè. Ja.
1: Ja, het is echt wel... Het is een moeilijke noot om te kraken, Peter, maar we gaan ons best doen.
0: Ja, want hij wist ook de platen die in de jaren 60 uitkwamen. Eigenlijk was dat een plaat vanuit de jaren 30.
1: Ja, dus daar heb ik heel veel werk aan heb om dat allemaal ook een beetje goed te doen.
0: Hij wist dat, dat was een encyclopedie op zijn.
1: Ja, natuurlijk. Dus, dat zal ik nooit kunnen, wat hij deed. Maar we gaan gewoon proberen ons best te doen. En we gaan er ook een paar jingeltjes, alle jingeltjes tussen zetten van Pieter. Ja. Dus ik hoop dat het een beetje geapprecieerd wordt. Ik denk het wel.
0: Denk we zullen wel zien. Zeker en vast.
1: Goedemorgen, Copains. Graag zou ik een plaatje willen vragen van Wiltura. Met de eerste schooldag. Ja, binnenkort, hè.
0: Ja, het is morgen de laatste schoolvakantiedag.
1: Ja, dus, dan gaan we weer benen. We gaan weer...
0: Dan is het 1 september.
1: Ja, en dat voor Sarah en Noah, die terug naar het schooltje gaan. Ja, het eerste middelbaar, dat is al geen schooltje meer, hè.
0: Ja.
1: En dat voor alle luisteraars en dj's en telefonisten. Groetjes, Stanny.
0: Allee, ik moest die plaat ook speciaal spelen voor...
1: voor Emma.
0: Onze Emma, hè.
1: Dag, computer.
0: Ik denk niet dat ze het zal horen, want ze heeft daar oortjes in.
1: Dag, computer. Hallo, schoolboek. Ja, voilà. Zo gaat dat.
0: Ja, het zal een volledige verandering zijn, maar het is goed dat weer school is.
1: Ja, dat is goed.
0: Ja.
1: Allee, dan kunnen ze bijleren.
0: Ik denk dat ze graag gaan naar school. Dus.
1: Ja, dat is goed, hè. Allee, voilà.
0: We gaan ze spelen, zeg. Voilà.
1: Ja.
0: Eerst de schooldag.
1: Vliegen. Zie ze vliegen.
0: Last van de vliegen.
1: Ik zie ze vliegen.

0: Het zal onze Johnny ook nog eens naar school moeten sturen.
1: Ja, ja, ja. Wel, Bokkie doet dat, hè. Bokkie, hè. Heb je niet gezien. Bokkie terug naar school. Ja, ik en Bokkie samen in school.
0: Zeg. Oh ja, maar dat je nog kon schrijven, of zo rap ik kon schrijven. Ah, ja,
1: nee,
0: op de schoolbank gaan zitten, ze misschien ook goed hebben. Wie weet dat.
1: Ik ga lessen volgen voor aan de kassa te zitten. Ja, ik snap het wel, Peter.
0: Goedemorgen met Radio Pros.
2: Ja, dit is met de volgende Cyril van Brakel.
1: Ja, Cyril.
0: Goedemorgen.
2: Een plaatje aan te vragen voor Freddy Martens.
1: Ja. Oh, de coureur?
2: Nee, niet.
1: Ik dacht al, de coureur, hè.
2: De blonde krullen.
1: Het was een coureur, Ruby.
2: Ja. De gouden, gouden batterie speelde. Hij speelde in het orkest van Club 70. Met Herman en Rosé van Dalen.
1: Ah, ja, ja. Vroeger was dat... Je hebt Club 68 gehad.
0: Club 70.
1: En dan Club 70. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat klopt.
2: En je had ook eens een krulletjes gedicht van Marie Pave.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja.
2: Dit van de vriend Cyril de Wolf van Brakel.
1: Cyril de Wolf uit Brakel. Ja, ja, voilà. Ja. En we hebben hier een plaatje klaarstaan, want ja.
2: En de timmerman van zijn vrouw.
1: Ah ja, oké. Okay. Zeg, we hebben hier een plaatje klaarstaan. We zijn twee vrienden, dat is toepasselijk, hè?
2: Ja, ja, het is goed, ja.
1: Hè?
2: Ja.
1: Van Danny Christian, dat is heel toepasselijk eigenlijk, hè?
2: Ja, ja, oké. Okay.
1: Is dat goed? We gaan dat voor u draaien, hè?
2: Dank je, vriendelijk. En veel succes met
1: zo voorst
2: met
1: uw
2: radio. Hè.
1: Ah, dat gaan we doen, joh. Dat gaan we doen. Dank je wel, hoor. Vriendelijk bedankt voor het telefoontje.
2: Ja, dank je.
0: En een fijne zondag, hè. Dank je
1: wel. Ik heb trouwens nog een plaatje, Peter, voor dit liedje. Ja. En Hello Heldergem. Hello Heldergem.
0: Jo.
1: Graag een nummer van Danny Christian en Gus Vlater. We zijn twee vrienden. En dit voor onze Tenerife-vrienden, die we binnenkort gaan terugzien. Mm-hmm. Oh, la la. Ja, mijn gebuurtjes gaan terug naar Tenerife, precies.
0: Ja.
1: En speciaal voor Stafken en Yvette uit Willebroek, vanwege Mark en Christian, nu nog in Denderleeuw.
0: Maar voor niet lang niet meer.
1: Maar voor niet lang niet meer. Dus ga ik mijn gebuurtjes niet meer zien.
0: Je mag misschien meegaan, hè.
1: Ah, ja, ja, ja. Voor jullie ook nog een fijne dag vanwege Mark en Christian uit Tenerife. Het liedje van Danny Christian. Wij zijn twee vrienden. Ja. Voilà. Dat is het.
0: Voilà zo.
1: Allee.
0: Hier is het.
1: Hoeba, hoeba, hop.
0: Nog direct bezig, hè.
1: Ja, hoeba, hoeba, hoeba.
0: Hop.
1: 070
0: 22
1: 22
0: 50.
1: Allee, en dat tot 12 uur.
0: Ja. Yep.
3: In het oerwoud was ik blij.
0: Tussen de hoge bomen.
1: Oei, oei, het gaat regenen. Het gaat regenen.
0: Massipilami, je aardig beest.
1: Ja, aardig beest.
4: Ben je ver van huis? Zo waar als ik gesproken.
1: Dat is eigenlijk een goede meezinger.
0: En nu allemaal te samen, hè?
1: Ja, van links naar rechts. Van boven naar onder. Ja, van boven naar onder.
0: Heel de zaal.
1: Wij zijn twee vrienden. Dus gewaar schepens. Dus gewaar schepens.

0: Ah, Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Dit is Radio Pros. Ontbijt Radio. Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Als we nu geen mooie muziek draaien, dan weet ik het niet meer. Hè. Marianne Faithfull en The Ballad of Lucy Jordan.
1: Ja.
0: En ja, ondertussen is mijn collega aan het scrollen op zijn gsm. Aan het zoeken wat dat is. Lucy Jordan was. Ja, ja.
1: Het was een liedje uit 1979. Ja, het was bedoeld voor Lucy Jordan.
0: Een hele mooie plaat.
1: Ja, mooie.
0: Zo al een gevoelsplaat.
1: En afsluiten zal nog mooier zijn, Peter.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ik moet je dat vertellen. Ja, ja, goedemorgen.
0: Heidi.
1: Ja, goedemorgen Peter en Johnny. Goedemorgen, schat. Fijne zondag voor jullie, alle medewerkers en DJ's en van de radio. Alle luisteraars van onze topradio, Radio Pros FM. Wil je alsjeblieft mijn plaatje eens draaien? Ze staat erin. Ah, maar je hebt deze opgezet, Peter, ja, van Lone Star. Ah. Ik dacht dat ze het nieuwe liedje van gisteren wou horen. In the palm of your hands.
0: Ah.
1: In the palm of your hands. Ja, vrienden, het gaat allemaal zeer snel. We hadden ook nog een berichtje van Ben. Ik zal ze meteen gaan afroepen, Ben. Maar het zal wel na tijd zijn dat die plaat gedraaid wordt. Dus we gaan in plaats van in the palm of his hands nog eens draaien. Ja, we moeten
0: Afscheid nemen.
1: Moeten kappen,
0: ja, ik wil juist nog meegeven. Deze namiddag is het terras hier nog open bij Radio Pros.
1: Ja.
0: Dit nog ertussen al een paar mensen, medewerkers van de radio, die daar plezier aan het maken zijn. We hebben goed gekoelde dranken. En je kan nog altijd vandaag, de laatste dag, kaarten komen afhalen voor de spaghettiavond.
1: Spaghetti.
0: Je mag altijd winnen zonder kaarten, maar het is toch beter met kaarten. Dan weten wij ongeveer hoeveel dat er moeten zijn en zo.
1: Ja, zeker.
0: Dus altijd een beetje meer voorzien. Maar ik zou niet graag hebben dat mensen dat kaarten kopen en geen spaghetti meer hebben. Ja, dat is zo'n beetje...
1: Ja.
0: We gaan de laatste plaat draaien. En voor Ben moesten we ook nog een plaat draaien.
1: Voor Ben, ook voor ons allemaal, het plaatje van Girls Want to Have Fun van Cyndi Lauper. Dat komt er aan na het tijd zijn. Dus.
0: Misschien nog meegeven. Kaarten kunnen ook nog besteld worden via de website van Radio Pros.
1: Ja.
0: En je betaalt daar dezelfde prijs voor. Ik denk dat er 50 cent betalingskosten bij komen. Ja.
1: En je krijgt er gratis vegan bij.
0: Ja. Je kunt daar 10 kaarten bestellen. Dat is maar 5 cent per kaart.
1: Ja, is dat. Dus, ja, maar het is goed dat je een tekst luistert, Peter.
0: Ja, we gaan ze opleggen. Want anders zitten we serieus over ons tijd zijn. Krijgen onder de voeten van de collega's.
1: Ja,
0: wat mij betreft tot volgende week op de Spaghettiavond van Radio Proze. Dat is zaterdag 5 september. Dus daar zijn we allemaal aanwezig. En we gaan er een feestje van maken, want er is live radio en zo. Dus we gaan een beetje geluid voorzien. En iedereen rustig eten bij achtergrondmuziek. En dan gaan we nog een feestje bouwen daarachter.
1: Ja, zeker. Dan,
0: en dat zondagmorgen moeten we hier weer in ontbijtradio staan. Dus, zonder slapen.
1: Ja. Voilà. In de palm of his hand.
0: Voilà. Geniet ervan vandaag nog bij Radio Pros en van de komende collega's.
1: Ja.
0: En bedankt voor het luisteren naar onze ontbijtradio.
1: En ik kom zo niet terug, hè. Om 2 uur.
0: Ah ja, hij mag nog eens komen.
1: Ja. En niet vergeet de woensdag. Tussen 9 en 11.
0: Woensdag. Ode aan Pieter van Banden.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: In de Brusselse gemeente Koekelberg is gisteravond een gewonde gevallen bij een steekpartij. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde vlakbij een park waar een festival aan de gang was. Het slachtoffer kreeg ruzie met een andere persoon en die had een mes bij en stak meerdere keren. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog altijd spoorloos. Nog in Brussel, in Schaarbeek, zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Dat bevestigt de brandweer. Daarbij raakte ook een buurtbewoner licht gewond. De gevels van twee huizen zijn ook beschadigd. Door de rook moesten ook verschillende buurtbewoners geëvacueerd worden. De oorzaak van de brand is nog altijd niet duidelijk. In de buurt van Lelystad, in het noorden van Nederland, zijn zeker drie mensen omgekomen bij een zwaar verkeersongeval, dat zegt de politie. Er waren zeker drie auto's bij betrokken. Twee daarvan zouden frontaal op elkaar zijn gebotst. In totaal zaten er acht mensen in die auto's. Drie van hen overleefden de klap dus niet. Over de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Ook de oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Het is nu officieel. IJsland gaat geen gesprekken met de Europese Unie heropstarten over mogelijke toetreding. Daar werd gisteren een referendum over georganiseerd. En de resultaten zijn nu ook bekend. 52,8% van de IJslanders stemde tegen toetredingsgesprekken en 47,2% stemde voor. Sinds vorig jaar hebben een kwart minder leerkrachten een lerarenkaart. Het komt door de digitalisering van de kaarten. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Drommen heeft opgevraagd. Met zo'n lerarenkaart krijgen leerkrachten korting bij onder meer bioscopen en musea. En dat zorgt ook voor voordelen in de klas, zegt Loes van Drommen.
4: Ik denk dat we willen dat onze leerkrachten de wereld ook binnenbrengen in de klas voor onze leerlingen of ervaringen opdoen. Dus ik denk dat we er alles moeten aan doen om die leerkrachten ook te stimuleren. En dat kan via die lerarenkaart. En het is gewoon vreemd dat het digitaal minder wordt geactiveerd dan toen de leerkrachten er nog moesten omgaan in de BIP.
3: Daarom wil Van Drommen nu dat onderwijsminister Demir de lerarenkaart weer meer in de aandacht brengt. Over zo'n 2 uur begint ultrasporter Mathieu Bonne in Italië aan een nieuwe recordpoging. Deze keer wil hij de langste afstand afleggen die een mens ooit non-stop in open water heeft gezwommen. Het huidige record staat op 142 kilometer, maar Bonne wil over de 160 kilometer gaan. Hij zou daarvoor bijna 3 dagen in het water doorbrengen. 2 maanden geleden pakte hij ook al een wereldrecord door op 7 dagen tijd 362,5 kilometer af te leggen. In het zwembad van Brugge was dat toen. Bewolkt met enkele buien deze namiddag, maar meestal blijft het droog, maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is ook kans op onweer en tot 21 graden dan. De dagen daarna ook nog af en toe buien en rond 20 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
8: De zomer wordt heet.

0: 13 minuten na de klok van 12 uur geworden. Fleetwood Mac en Everywhere.
1: Ja, we zijn er terug bij op deze zondagmiddag. Bart van Elsten, even aan mijn zijde, Raf.
0: Ja, een goedemiddag. Goedemiddag ook voor een goedemiddag thuis aan de luisteraars.
1: Ja, daarnet hoorden we nog muziek van Fleetwood Mac. Maar we moesten ook nog een speciaal verzoekje draaien. Speciaal voor Ben van het vorige uur. En dat was eentje van Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun.
0: Ja. Daarmee denk ik alles gezegd. Ja. Ons terras is open. Dus, ja,
1: het is droog weer. Ja, het is droog weer, dus droog. Iedereen kan binnen.
0: Ja, je zit wat uit de wind. Is er niet veel wind.
1: We zitten toch een beetje binnen, hè, maar niet echt binnen. Ja. Maar.
0: Dus jullie mogen gerust afkomen naar de Leistraat 5 te Eldergem.
1: En ja, we gaan meteen beginnen met een Nederlandstalig nummer.
0: Ja, met onze Wim de Kranen en
1: Rosanna.

Prachtig. Nostalgisch Rosanne van Wim de Kranen. We blijven hier nog heel even in de jaren 70 hangen. Maar we verruilen de Vlaamse kleinkunst voor een legendarische saxofoonsolo uit Schotland met Gary Rafferty en Baker Street.

Nog eventjes Lone Star van Amazed voor je klaarstaan. Het was eventjes een verwarring bij de vorige plaat. En nu is dit toch ook wel een heel prachtig nummer als je het mij vraagt. En nu gaan we naar de Baker Street van Jerry Rafferty. En hier zijn ze dan straks nog een verzoekje die we moeten behandelen.

naar de Bakkerstraat van Jerry Rafferty. En ik heb ook nog een verzoekje binnengekregen van Kevin uit... Kevin die graag een plaatje wou aanvragen voor Bart, die jarig was.

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizegalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Zondag 12:02, Pros FM met Bart en Raf. Dit is Middagradio.

Tot zover het weerbericht met Crowded House en Weather With You. En ja, over het weer gesproken, gisteren was het inderdaad al een hele belevenis met die weertoestanden. Gelukkig hebben we nog wat muziek om ons wat op te warmen. Straks nog de supertip van de week met José Sepp. En dus eerst Mrs. Robinson van Simon & Garfunkel.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jaren en jaren nog zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitaan.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Radio Pros.
5: Radio Pros.
4: Zomert erop los.
6: Zondag 12.02. Pros FM met Bart en Raf. Dit is Middagradio.

Here I am, stuck in the middle with you on Steel Reel. En we zitten ook in het middelpunt van die belangstelling. We hebben nog een verzoekje binnengekregen en dat komt van Johan en Frida uit Herzelen. Dag Raf en Bart, graag het plaatje van Boys Band. Blijf aan de schoolpoort staan, dat is typisch voor de maand september, voor dinsdag zeker. Ja.

Iemand heeft je pijn gedaan. Wie zou dat kunnen zijn? John Terra. We sluiten dit uur af. Want het is bijna 1 uur geworden, beste vrienden. En we gaan een beetje de Leeuwentemmer gaan uithangen. Willy Sommers schrijft hier waarschijnlijk ook in de rol van Leeuwentemmer. Maar het zou pijnlijk zijn, moest die leeuw plots pijn gedaan worden. Tot straks in het tweede gedeelte.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middags stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het klein Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts €5 tot €8 via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. We'll be right back.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
4: Zondagmiddag van 12 tot 2 luistert iedereen mee. Dit is Middagradio met Raf en Bart op ProsFM.

0: Tegenwoordig wordt ze hek gedraaid een beetje. Niet dat die mevrouw wat gek gedraaid is. Roxy Dexter met Sugar Daddy. Welkom bij deel 2 van de uitzending hier op Radio Plus, vrienden. Het zonnetje schijnt, ja, nauwelijks, of toch wel een beetje. Het terras is open, officieel geopend, vanaf 1 uur dus. En kom gezellig langs. Blijf je liever luisteren? Je kan nog altijd verzoeken en doorgeven via 070 22 22 50 of via de app.
1: Op een vraag.

Radio met de Weekend Hits. En de volgende die komt er vanwege Molly. Goedemiddag Rafke en Bart. Kun je een plaatje spelen van Luc Steno? En dat gaan de lichten aan. Groetjes. En die komt er zo dadelijk aan. Ja.

Ja, er was een kleine vogel tussen gesprongen voor het verzoekje van Molly. Maar dat komt er, dat maken we goed. Dat maken we zo meteen goed. De Steno komt eraan. Zo dadelijk met Dan Haan de lichten aan. Beter laat dan nooit.

speciaal voor Molly. En dat was je plaat, Molly. Luc Steno en dan gaan de lichten aan. Buiten zijn de lichten al langer aangegaan dan vandaag. En nu gaan we niet over een drag queen spreken, maar over een dancing queen onder de noemer van ABBA. En wie heeft er zin om op dit vrolijke deuntje mee te dansen? Straks nog Google en Salto. Daar gaan we voor naar Frankrijk.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.

0: Zondagmiddag van 12 tot 2 luistert iedereen mee. Dit is Middagradio met Raf en Bart op Pros FM.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest.

0: We zijn altijd op zoek naar de nooduitgang, maar hier is nog altijd plaats op het terras. Het was de meteor en die nooduitgang op nu naar een Barbiepop zou ik, maar daar zou ik lekker voor binnen blijven.
1: Hiya, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Achter You van de Amsterdamse house duo Another. Simon samen met 54 Ultra. Een heerlijke track die je momenteel overal hoort op de dansvloeren. En nu even kijken naar de favoriet van Sister Sledge, Frankie.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Dit is Middagradio.

ja, mensen, Patrick Hernandez konden mensen in beweging brengen met de energieke dansvloerkraker Born to be Alive. En wie zin heeft, die mag nog altijd naar ons terras komen. En we zakken nu qua tempo een klein beetje in elkaar en gaan over naar het Nederlands gevoel met Danny de Rover. En straks nog eens terug in de tijd met Yves Berendsen. En dit is hem, Danny de Rover, met Ik voel je hart.

Ja, terug in de tijd met Yves Berendsen. En terug is dit ook wel tijd geworden bijna om afscheid te nemen van jullie, beste vrienden. Mij hoor je graag terug. Ik hoop het toch. Volgende week, deze week vrijdag, volgende week vrijdag. Met een nieuwe muziekmozaïek. Straks is er Johnny Johnson. En we gaan nu eventjes het ritme naar omhoog duwen. Met Living on a Prayer van Bon Jovi. Dus wat mij betreft graag tot vrijdag. En veel plezier. Straks maak er nog een gezellige zondag van.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM. Goedemiddag.

We lieten meteen alle leeuwen en olifanten op je los met deze Sam Goris met een cover van In Zaïre. Vrienden, het is zondag 30 augustus. Een bijzondere goede middag.

de band Undercover maakte deze prachtige cover van Baker Street van Gary Rafferty. Van Baker Street kan je gewoon even langskomen naar de Leistraat te Heldergem voor ons zomerterras. Vrienden, van harte welkom als je nu pas afstemt. Dit zijn de weekendhits tot een uur of vier met alleen jouw mooiste muziek.

Deze Amerikaanse diva werd de disco queen nummer 2 genoemd, naar gelang haar muziek uiteraard. Dit was Gloria Gaynor en Can't Take My Eyes Off of You. Even over de Moerdijk, hier is Jannes.

Een plaat die bijzonder veel aangevraagd wordt in diverse programma's van jouw Radio Pros. Dit was Jannes en de Jannes Hit Medley. En het is bijna niet te geloven dat deze dame er ook niet meer is. Hier is Bonnie Tyler, It's a Heartache.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets. 105.5, 107.1, 107.5 en deel.

Een klassieker van Jewel uit 1967 draaiden we Jerry Jackson en Tell Her Johnny Say Goodbye. En dan nu laten we Justin de Wild op je los. Iedereen mag compleet, total losgaan, ook op ons zomerterras uiteraard. Je kent hem wel van Cheerio, deze keer met een cover van de Lenko's. Hier is Esmeralda. Esmeralda.

Ze werd al een paar keer gedraaid in onze ontbijtradio met collega Peter Deze, Justin De Wild en Esmeralda. En het lijkt wel een beetje de dag van de covers vandaag. Hier is Coco Junior's Suspicious Minds.

En we gingen terug de tijd in met deze man, geboren en getogen in New Orleans. Fats Domino en Jambalaya. Zometeen onze supertip.

0: huisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aals. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedereen.

0: Racer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

En deze Australische schone maakt nog altijd muziek. Dit was de Locomotion van Kylie Minogue. Terug tijd om even naar Frankrijk te gaan. Niet te geloven dat deze plaat al dateert uit 1985. Hier is Muriel Dac en dat met Tropique.

Er heeft al ongelooflijk show en tropiek geweest de laatste dagen. Alhoewel de regen was en is in zicht. We hebben al een paar regenbuien gekregen. Dit was Muriel Dek en Tropique. Mensen vragen om eens lekker te gaan dansen hier op ons terras. Dan kan dat. En welke betere plaats kunnen we draaien dan deze André Hazes en een echte vriend?

niet zo heel bekend in Europa tot ze deze plaat uitbracht. In Amerika was zij een jurylid bij American Idol. Dit was Paula Abdul en Straight Up. Vrienden, ik ga je even laten. Ik kom zo meteen terug met deel 2 van onze Weekend Hits. Geniet nog van een drankje en een hapje en tot zo meteen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

We gingen meteen roffelen in de platenbak met deze oude Supremes en Stop in the Name of Love. Welkom in deel 2 van de Weekend Hits. Je zingt.

Een goede vriend van de radio hier bij Radio Pros, maar ook een goede vriend van vele mensen in de streek, want hij is van deze streek, Frank Galan. En dat met Taka Taka. En vrienden, we blijven het plezant houden. Dat doen we met Frans Bauer en Ratata.

Recht uit de bergen van het mooie Italië draaiden we Albano en Romina Power. En dat met Felicità. Even terug naar 79. Deze plaats was ooit gebruikt om een commercial te maken van een heel bekende fastfood groep. Hier is The Neck en My Sharona.

0: Je kon er gewoon hele lekkere hamburgers eten, als je begrijpt wat ik bedoel. Uit 79, de Neck and My Sharona. En dan gaan we nu wat slowen.
1: Pulse FM. Goedemiddag.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Een service 10 op 10. Zit je goed bij Chris Christine? Hoe ik met pitchen, loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
5: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
4: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
5: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
4: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
5: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906.
2: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053-83-1906.
6: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
7: Johnny Johnson.

Ik hoop alleen dat je deze plaat niet letterlijk neemt en er ook geen bent natuurlijk. Spookrijder in de nacht, dit was Guido Belcanto. Ik moet je vertellen dat deze plaat, dat ik ze nog niet zoveel gehoord heb op de radio, maar het is wel een van de mooiste van Niels Sedaka en Laughter.

Wat een zeemzoete plaat toch deze Niels Sedaka en Laughter in the Rain. En we willen iedereen zien lachen. Ook de kinderen trouwens. Wat een plezier.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: Pros FM. Radio Pros.
5: Johnny Johnson.

Waar je ook bent, altijd zal er wel iemand van je houden. Dit waren June Lodge en Prince Mohammed en Someone Loves You, Honey. We blijven een beetje hangen in de jaren 70, de late jaren 70. Dit is een prachtplaat van The Whisperers en The Beat Goes On.

Zoals de muziek altijd blijft doordraaien hier bij Radio Pros FM, ging dat ook in 79 voor de Whispers en The Beat Goes On. En in Nederlands, daar weten ze nog altijd wat echte vrienden zijn. Vraag het maar aan Gerard Joling en Jan Smit.

0: The Rhythm of Life was meteen onze laatste knaller in ons programma. Dit was Lia Bien. Goed vrienden, we moeten afscheid nemen. Zometeen veel plezier met alle komende collega's op de radio. Ik ben er morgen graag weer tussen 9 en 11 met de meezingers. Bedankt, nog veel plezier. En ook op het terras. Bedankt.
1: Johnny Johnson.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Voor de kust van Noord-Cyprus zijn zeker 7 doden gevallen bij een ongeluk met een veerboot. 23 mensen zijn nog vermist. De ferry kreeg water binnen en kapseisde met bijna 270 mensen aan boord. De meeste zijn gered, enkele van hen zijn wel naar het ziekenhuis gebracht. Uitbaters van krantenwinkels maken zich zorgen over een beslissing van Bpost. Die levert pakjes sinds kort eerst in de eigen Bbox-automaten en pas daarna eventueel bij hen. Krantenwinkels krijgen nu zo'n 50 cent per pakje. Ze zien zo dus wel wat inkomsten wegvallen. En velen hadden net fors geïnvesteerd om meer plaats te hebben voor al die pakjes.
4: Dit stuk, dat is ooit een keuken geweest. We gebruiken dat nu als pakjespunt. Ook dat tweede gedeelte was een magazijngedeelte. Alleen, je kunt dat zomaar niet wegtrekken uit de winkel. Ons winkeliers worden het altijd maar moeilijker en moeilijker gemaakt. Ja, dan zijn al die kleine inkomsten heel belangrijk. Een hele hoop van die mensen koopt iets extra. En dat is ook de manier om te blijven overleven.
3: Bpost benadrukt dat het blijft samenwerken met de krantenwinkels, vooral op drukke momenten, zoals Black Friday en rond nieuwjaar. En in ons voetbal heeft AA Gent de slag om Vlaanderen tegen Club Brugge gewonnen met 2-1. Club viel 20 minuten voor het einde met een man minder na een rode kaart. En even later scoorde Gent het winnende doelpunt. Maar het eindigde de match ook met 10 man na een rode kaart in de blessuretijd. Gent pakt zo 9-9. Voor Club is het de eerste nederlaag dit seizoen. Eerst nog wisselend bewolkt en meestal droog bij 22 graden. Vanavond en vannacht vallen er plaatselijk buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen, maar ook onweersbuien, rond 20 graden dan.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
8: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
9: Ron van der Steen.
10: Radio Pros.
11: Radio Pros.
10: Zomert erop los.

De Popgun was een Belgische popgroep die actief was van 1985 tot begin de jaren 90. En de groep maakte up-tempo popmuziek met een melancholische, romantische ondertoon. En in Vlaanderen scoorden ze een aantal bekende radiohits, waaronder Always Alone, Oh What a Day, die je hier net hoorde, en The Ordinary Blue en Dream. Hey, hallo allemaal, goedemiddag en van harte welkom hier bij Radio Pros FM, zondag 30 augustus. En we zijn weer samen voor de komende 2 uur en tot 6 uur.

Het was deze week een dramatische week, wat er ook gebeurd is. Wat er is gebeurd op weg naar de hemel, zoals Dolly Parton, die is overleden op 80-jarige leeftijd deze week. En dit was net Phil Collins die je hoorde, and something happened on the way to heaven.

0: Zomertro Plus.
1: This is CCCP. Made in.

Eigenlijk zouden we dit nummer moeten verbannen en niet meer draaien op de radio. Maar ja, het was destijds toch een hit in de jaren 80 voor deze CCCP. En Made in Russia was dat allemaal gedraaid hier in de namiddag bij Radio Pros FM, waar je momenteel naar luistert. Ons zomerterras is ook nog open, dus je kan nog altijd langskomen tot een uur of zes. En je wordt vriendelijk bediend door een vriendelijke dame zoals Nancy en ook Jos. Die zijn er ook bij, zoals gewoonte getrouw, op zondag namiddag.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Pols FM.
5: Goedemiddag. Ron van der Steen. Radio Pros. Zomer erop los.
6: Juppie.

Ik had destijds ook een album van deze Al Stewart en er stonden daar maar ampere 8 nummers op en dit stond er ook op. Natuurlijk een van zijn grootste hits die hij ooit uitbracht. Al Stewart was dat en The Year of the Cat. En terwijl ik naar dit nummer luisterde, moest ik wel de hele tijd denken aan het katje dat deze week is onthoofd. Waar zitten de mensen toch met hun gedachten? Wat gebeurt er toch allemaal hier in ons Vlaanderen landje? En nu muziek van Linda Ronstadt en Rescue Me.

Ze is afkomstig uit Nederland. Je hoorde José Sepp en De Liefde Die Blijft. Het is de Radiopros supertip van deze week en die hoor je vandaag voor de laatste keer, want morgen is er alweer een nieuwe. En dat allemaal gedraaid in deze namiddag radio bij Pros. En je kan nog steeds altijd langskomen naar onze zomerterras. Het is altijd gezellig met de luisteraars even een babbeltje doen. En heel wat luisteraars maken zich ook opnieuw lid bij Radiopros. Dat kan ook allemaal. En het is vandaag ook wel de laatste dag voor de kaarten van de Spaghetti Festijn. Dat doorgaat op 5 september. Dus er zijn nog wel enkele kaarten te kopen. Dus wees er snel bij.

0: C'est ça la vie, baby.
1: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
2: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
1: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
2: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
1: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
2: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
1: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
3: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
4: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
3: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
4: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
3: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
4: Ja, dat zal wel.
5: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
6: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
7: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
8: Pros FM, Radio Pros.
9: Ron van der Steen, Radio Pros, zomer erop los. Juppie!

Mr. Know It All is een van de meest recente nummers die je hoorde van Teddy Swims hier allemaal bij Radio Pros FM gedraaid. Straks na 5 uur zijn we terug in het tweede deel van deze namiddagradio. Nog een uurtje te gaan tot 6 uur. En ik heb nog voor jou NMN en Houdini.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in één grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de Grote Markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middag stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het klein Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts €5 tot €8 via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute De muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Ron van der Steen. Radio. Radio Pros. Zomertrop los.

Dat was hem, afkomstig uit Nederland, deze Lee Towers. En happy birthday baby, ik draai je dit nummer voor iedereen die vandaag jarig is op deze zondag 30 augustus. Hele goede middag, als je er pas bij komt, je luistert naar Radio Pros FM. En nu tijd voor popmuziek. En popmuziek is een nummer destijds uitgebracht van M.

Gary Heger, hij is ook helemaal terug van weg geweest en hij heeft een nieuwe single uitgebracht. En die klinkt toch wel bijzonder goed. En je hoorde Beter dan Goed, dat is dan ook meteen zijn titel van dit nummer. Tijd voor een Polonaise met Christophe.

0: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets. Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen. Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
0: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
1: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: En DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
4: Radio Pros.
5: Ron van der Steen. Radio Pros. Zomertrap los.

Je zet twee grote artiesten bij elkaar, Willie Nelson en Julio Iglesias, en dan krijg je dit resultaat van een mooie ballade uitgebracht in de jaren 80. To All the Girls I Loved Before was dat. Het is later nog gecoverd in een Nederlandstalige versie, en dat door Jo Valli.

In de jaren 60 en 70 bestond dat ook al van nummers te coveren. Dus het is een beetje van alle tijden. En je hoorde deze Blue Suite en het was Hook It on a Feeling die je hoorde. En dit kennen we ongetwijfeld ook nog wel. Albert Hammond en It Never Rains in Southern California. Ja, de laatste dagen kregen we ook een beetje meer regen te verwerken, maar dat is helemaal niet zo erg.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde.

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM, Radio Pros.
3: Ron van der Steen, Radio Pros, Zomertrap los.

Zo even in de archieven geduikt hier bij Radio Pros FM. En ik vond deze mooie Franstalige ballade van deze Jacques Segers. En het was geen nog een keer met deze Avanti La Vie. We gaan op naar 6 uur. Straks is er collega Harry de Groot tot 8 uur. En daarna een uurtje non-stop met Romantica. Wat mij betreft nog een hele fijne avond. En graag tot morgenochtend weer even aan 7 uur. Want dan zijn wij er terug bij. En ik laat je met Bert Verhulst en James Cook.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Op het Bethlehemplein in Sint-Gilles in Brussel hebben zo'n 500 mensen betoogd tegen het drugsgeweld. Aanleiding is de reeks schietpartijen eerder deze week. De betogers, vooral inwoners, vinden dat de politiek hen in de steek laat. Niet alleen om het geweld aan te pakken, maar ook om te vermijden dat jongeren zich aansluiten bij de drugsbendes. Ze pleiten onder meer voor meer sociaal werkers en leerkrachten. In Kluisbergen in Oost-Vlaanderen zijn dit weekend meerdere mensen aangevallen door Aziatische hoornaars. Vier van hen liggen ook in het ziekenhuis. Het gaat om wandelaars en fietsers die aangevallen werden op een klein paadje, zegt Jonathan Jourey van de brandweer.
4: Een Aziatische hoornaar is uiteraard een stuk groter dan een wesp. Kan dus ook meer gif gaan aanbrengen en kan ook meerdere keren gaan aanvallen. En we hebben eigenlijk onmiddellijk actie ondernomen en gestart met de verdelging van die nest. Nu, dat duurt wel enige tijd voor de volledige nest is verdelgd.
3: Het weggetje is ook afgesloten. Vanop Cape Canaveral in Florida is een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd, de Nancy Grace Roman. Die zal vanaf begin volgend jaar beelden sturen. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
5: Op 1,5 miljoen kilometer van de aarde, dat is 4 keer verder dan de maan, zal ze minstens 5 jaar lang beelden maken van het universum. Met al die gegevens wil de wetenschap miljarden sterrenstelsels in kaart brengen. En zullen we ook naar planeten rond andere sterren speuren? Tot nu toe hebben we er iets meer dan 6000 ontdekt en de Nancy Grace Roman zal dit optrekken tot 100.000.
3: De hele missie kost in totaal zowat 3,5 miljard euro. In Nepal en Tibet zijn al meer dan 800 doden geteld na de enorme vloedgolf van woensdag. Ruim 3000 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie ook 3 Belgen. Dat blijkt uit een nieuwe balans. Intussen worden de eerste slachtoffers begraven. De hulpdiensten blijven wel volop doorwerken. Gisteren haalden ze nog een vrouw van 97 levend van onder het puin. In ons voetbal heeft AA Gent de slag om Vlaanderen tegen Club Brugge gewonnen met 2-1. Club viel 20 minuten voor het einde met een man minder na een rode kaart. En even later scoorde Gent het winnende doelpunt. Je hoort Gent-trainer Rick de Mil.
6: Uiteraard, de rode kaart. Ja, die zorgt toch voor nog een verschil. Waarmee ik niet wil zeggen dat we niet konden gewonnen hebben 11 tegen 11. Maar het is natuurlijk wel een kantelmoment om nog die overwinning te nemen. Ja, ik ben toch blij na vorig seizoen dat we toch laten zien hebben dat we dit seizoen stappen vooruit gezet hebben.
3: Gent eindigde de match ook met 10 man na een late rode kaart. Gent pakt wel 9 op 9. Voor club is het de eerste nederlaag dit seizoen. En de Spanjaard Enric Mas heeft de 9e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het met aankomst bergop in een sprint met 2 voor de Brit Only. De Sloveen Roglic werd even later 3e. En onze landgenoot Jarno Vidar werd knap 7e op een kleine halve minuut. Mas verstevigt zijn rode leiderstrui, die hij gisteren overnam door de valpartij van Tadej Pogacar. Vanavond en vannacht eerst nog opklaringen, maar geleidelijk gaat het ook regenen vanaf de kust. Mogelijk is daar onweer bij. Minima rond 15 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer en een stevige wind. Maxima rond 20 graden dan. Dinsdag en woensdag meestal droog bij 20 graden. Donderdag en vrijdag weer regen, maar warmer.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
8: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

De zomervakantie is bijna gedaan, maar we draaiden toch nog wel eventjes een geweldige zomerplaat, als u het mij vraagt. Een geweldige plaat uit 2003, deze Underdog Project en de Summer Jam. Beste vrienden en vriendinnen, we zijn vandaag helemaal live in de studio. Dus als je graag een plaatje wil horen, laat het me weten. Dan ga ik het heel graag voor jou draaien. 070 22 22 50, dat is mijn nummer. En dat is, kan je doen natuurlijk op deze zondagavond. Het is ondertussen 10 minuten over 18 uur. Mijn naam is Gerrit de Groot en we zitten in Muziek Mozaïek met heerlijke fijne platen dat ik voor jou heb geselecteerd. Zeker weten. Ik heb zometeen al mijn eerste verzoekplaat. Ik moest er eentje spelen van onze Raf Vermoezen. Raf Vermoezen, die had er eigenlijk een plaat aangevraagd voor vrijdag, maar dat is dan niet gelukt. Maar we zijn er vandaag ook wel bij dat we het vandaag gaan draaien. Waarom niet, hè? Dus het is zondagavond. Misschien heb jij wel zoiets van, ik ga eens lekker genieten van de muziek. Zit je aan tafel smakelijk eten? Mijn vorige collega was ook alweer Ron van der Steen. Merciekes aan iedereen die ook alweer radio maakte op Post FM. Goed, dit is de ballaad dat onze Raf Vermoezen wou hebben. Purple Disco Machine, die gaan we spelen. En dat met The Beat of Your Heart. Ik wens iedereen een fijne avond en van harte welkom met Post FM en Muziek Mozaïek tot en met 18 uur.

Rafik in de Koop, dat je het gehoord hebt natuurlijk. En dat zou je wel fijn vinden dat we deze plaat zeker en vast niet vergeten zijn. The Beat of Your Heart, je hoort er zo meteen aan de Purple Disco Machine. Zo dus als je graag een plaatje hoort, wij zijn er tot en met 20 uur helemaal live. En dan heb je ook nog onze gewijnige Romantica. Die gaan we ook nog wel doen. Zoals je weet is dat non-stop. En dat doen we elke keer op zondag. Geen blabla, maar wel een lekkere romantische platen. Die krijg je tussen 20 en 21 uur nog te horen. We zitten nog enkele mensen op ons zomerterras. Het is ook wel de laatste keer, want volgende week is het dan ook alweer september. En ik kan alleen maar vertellen dat we dan ook nog wel onze spaghetti-dag hebben. Volgende week, zaterdag, is dat uiteraard. Voor de mensen die nog op het terras zitten, wel ons schept onze Celestie, die zit er nog, en nog enkele andere mensen. En ze vroegen mij het plaatje naam van Engelbert Humperdinck. We gaan er eentje spelen. There Goes My Everything. Dat is eventje. Een geweldige plaat uit de Golden Oldies tijd van de jaren 60. Nu is het tijd voor onze Sam Goris. Hij heeft niet gewonnen bij de zomerrit. Het was K3. K3, ja, jawel. De dames van K3 die zijn met de grote prijs van de zomerrit gaan weglopen. Dus ik vond dat niet zo direct de beste plaat. Maar wie ben ik om dat allemaal te vertellen? Dit is dan wel Sam Goris met zijn nieuwste. Dit is Rak.

0: thuisverpleging Ines Arijs. Is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
3: Pulse FM.
4: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
5: Gerrit de Groot, voor Radio Pros.

0: De vrolijkste platen komen uit de jaren 60 en 70 natuurlijk. En dit is het bewijs daarvan. Walking Back to Happiness van Helen Shapiro. Beste vrienden, weet je wel, het weekend is alweer bijna voorbij. Morgen is nog één vakantiedag voor de mensen die nog naar school gaan. En dan is die vakantieperiode ook alweer voorbij. En dan begint het normaal leven terug. Op 1 september is terug normaal leven. Maar vanaf morgen krijg je van mij Hits in de Spits in een nieuw jasje gestoken. Eigenlijk zo klein beetje het nieuwe seizoen dat dan begint. En dan gaan we toch wel leuke anekdotes doen. Dus als je morgen gaat luisteren, gaat je te weten komen wat er allemaal in zit. En wat nog belangrijk is, is natuurlijk dat we altijd hetzelfde moment van de dag het gaan doen in mijn programma. Allee, mijn programma, het is eigenlijk het programma van de radio, maar ik mag het toch wel presenteren, dat is wel fijn. Goed, wat heb ik nu voor jou klaarstaan? Zometeen krijg je de supertip van de week en dat is De Liefde Die Blijft van José Sepp. En ook deze heb ik nog voor jullie klaarstaan. Dat is er eentje uit de Golden Oldies tijd van de jaren 80 toch wel. Dat is niet een echte Golden Oldie, maar wel een echte fijne klassieker ondertussen geworden. White Fat komt eraan met I'm Too Sexy.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

Inderdaad, een geweldige plaat van José Sepp. Straks rond 8:30 wordt het de laatste keer gespeeld. En morgen rond 8:30 krijgen dan de nieuwe supertip voor de eerste keer volledig te horen. En zo krijgen die om de 2 uur te handen hier op de radio 7 dagen lang. Dit is wat de supertip geweest is, toch wel, hè? Een leuke plaat om nog eens bij herinneringen naar boven te halen. Het is 6:30 gepasseerd, dat wil zeggen, dames en heren, dat Anderlecht tegen Unió gaat spelen. Het is Unió Anderlecht, dus dat is wel een leuke affiche. En ik ben echt eens benieuwd wie daar de winnaar gaat uitkomen. Of tenzij dat het een gelijkspel gaat zijn. Dat is ook wel de mogelijkheid. Enfin, wij gaan supporten voor Anderlecht. En dan kan ik misschien eens eventueel, als we iets van uitslag binnenkrijgen, dat via de radio ook nog wel meegeven. Goed, ik heb nog 2 platen voor jullie klaarstaan. Eentje van Elton John en Can You Feel the Love Tonight. Maar ook deze fijne van onze enige echte Corey Konings. En die gaan we nog eens voor jullie spelen. Een echte klassieker is het toch wel. Adios Amor. Dat is zo'n klein beetje een Duitsstalige plaat. Ook nog wel gezongen geweest. En dit is helemaal in het Nederlands. Goedenavond iedereen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM.

Waiting for Tonight, als het vanavond nacht gaat worden, dan is het nog altijd volle maan, dat is altijd gevaarlijk, zou ik zo zeggen. Zeker op een zondag, waarom niet, hè? Ja, ja, dan heb je toch wel het een en ander dat er kan gebeuren. We draaien de J-Lo, ofwel Jennifer Lopez en Waiting for Tonight. U luistert naar ProzFM op 105.5, op 107.1, maar ook op 7.5 DAB+, ofwel ga je voor het internet. En de DAB+ is uiteraard in Oost-Vlaanderen, dat je dat kan beluisteren. Voilà, Jennifer Lopez die is helemaal uitgezongen en daar zijn wij ook wel blij mee en dan hebben we die ook nog wel eens gehad. We gaan nu een hondje laten blaffen en dan krijg je natuurlijk ook wel de fijne plaat van Frank Ferrari. Ken je dat hondje nog wel? Ja, we gaan dit even laten horen. Als alles goed zit, gaat hem nu moeten blaffen. Voilà, heb je hem gehoord? Ja, ja, ja, dat is op commando kunnen blaffen natuurlijk. De hond van Frank Ferrari, dat is natuurlijk Monza. Die gaan we nog eens spelen voor jullie. En zometeen krijg je ook nog van mij de Sting met een Englishman in New York.

Het was een van de klassebakken dat we nog eens draaiden van de formatie Sting, ofwel The Police. Daar heeft hij ook wel zijn groepje mee gehad. Hè? The Englishman in New York, beste vrienden en vriendinnen. Ik zie dat het alweer bijna 7 uur wordt. En dat is het hoogste tijd dat we nog 2 platen gaan aankondigen. Is er een ander tussen jou en mij, John Terra, gaan we spelen. En ook deze van onze... Kak, Wabin. Dan gaan we terug naar de jaren 80. En dat met een geweldige plaat, hè. Hij dacht dat hij aan haar kant stond, maar dat is blijkbaar niet, hè. Torcio weer Johanna My Side. Dit is Kak, Wabin uit 1987. Tot zometeen na 19 uur. Dan ben ik er heel graag terug met heel veel mooie platen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.
7: Elke avond op Radio Pros. Muziekmozaïek.
6: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

De geweldige Let's Go en All Night Long. Beste vrienden, het is bijna 6 minuten over 19 uur, ofwel over 7 uur avondtijd natuurlijk. Hè. Zeg, dames en heren, het is nog altijd 0-0 in Union Anderlecht. Dus die hebben nog altijd niet gescoord. Het lijkt dat een Anderlecht weer moeilijkheden heeft om te scoren als het om de Belgische competitie gaat. Maar het moet nog wel een andere tweede helft gespeeld worden. Dus het kan nog altijd alle kanten op. En ja, de eerste helft is ook nog net niet gedaan. Goed, ik heb een geweldige verzoekplaat gekregen van onze collega Johnny Johnson. Hij zegt tegen mij, het doet misschien wel eens deugd dat je live in de studio bent. Wel ja, we zijn een keer live in de studio. Dus als er mensen zijn die graag een plaatje willen horen, je kan het doen via Tido. En dat is uiteraard helemaal gratis, onze app. Je kan mij ook bellen 070-22-2250. Moest je nog aan tafel zitten, smakelijk eten toegewenst. En wij gaan twee platen naar elkaar spelen. Eentje aangevraagd door Linda Leus, en dat is de rollercoaster van Danny Vera. Maar de plaat die onze Johnny en Heidi hebben aangevraagd is toch wel ook wel iets speciaals. En dat is wel een mooie plaat als je het mij vraagt. In the Palm of His Hands, deze Divine Rhythms, die gaan we nog eens spelen voor jullie. Ik heet jullie allemaal van harte welkom en een heerlijke fijne zondagavond.

De rollercoaster kan alle kanten uitgaan. Er is net gescoord geweest in Unió Anderlecht. En dat is natuurlijk met 1-0 voor Unió. Dus dat is ook wel een slecht nieuws als je supporter bent van Anderlecht uiteraard. Hè. Die spelen precies beter in Europees dan dat ze in de Belgische competitie toch wel gaan voetballen. Het zal toch nog wel een klein beetje anders moeten bij Anderlecht dat ze toch wel een keer kunnen winnen, hè, in die Brusselse derby. Je hoorde Danny Vera met de Rolling Coaster. Zometeen krijgen we van mij een geweldige plaat van iemand van de Beatles. En die noemt zichzelf George Harrison. Got My Mind Set On You, die gaan we spelen. Maar we gaan ook even terug naar de Belgische Riviera. Dat moet ook wel kunnen natuurlijk. De Belgische kust is nog altijd de beste dat je kunt hebben natuurlijk. Danny Fabre heeft daar een liedje over gemaakt. En die gaan we dan ook nog wel eventjes draaien van jullie. Hè. Even terug, zoals je weet, met mooi weer aan de Belgische kust. Oostende, Blankenbergen, het maakt allemaal niet uit.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van iXam voor Groot Aalst. De moeite.
3: Voilà, dat was hem inderdaad. Een geweldige reclameblokje met Chris Christine en alles erop en eraan. Zeg, beste vrienden, ik heb een telefoon gekregen en ik dacht, ik ga dat maar direct vertellen voordat we het allemaal vergeten. Ik dacht, ik heb nog even tijd om die plaat te zoeken. Ze dus is dik in orde gekomen. Onze Johan en Frida uit Herzede, die belden mij. Het was eigenlijk de Johan en de Frida stond ernaast en ze keek ernaar en ze zei dat het goed was. Ze hebben net gegeten, zegt hij. En ze hebben lekkere frietjes gegeten met stoverij, pikkels en mayonaise in één potje, lekker gemengd en wat groentjes erbij. Ik moet iedereen de groeten doen en dat doen ze natuurlijk aan mezelf, aan ons Linda Leus, maar ook aan het Radio Prost team, aan al hun vrienden en vriendinnen. En dat zijn er wel een pak. Ze dus hebben dat niet opgeschreven en we gaan dat zo afhandelen natuurlijk. Al de vrienden en vriendinnen van Frida en Johan wensen zij een fijne zondagavond en dat toch wel bijgeverteld dat het toch wel de moeite waard is. En ze zijn content dat iedereen de groeten altijd wel terug doet. Dus dat is ook altijd wel fijn. Dus zeer speciaal voor die twee mensen ga ik twee platen aan elkaar spelen die een klein beetje met elkaar te maken hebben. Niet rechtstreeks, maar wel een klein beetje met een beetje luchtgitaar erin. Want het is nog altijd weekend, zegt hij. Dus een lekkere weekendplaat mag er wel bij zijn. Ik draai zo meteen Kim Wilde, Never Trust a Stranger. En natuurlijk See You Tonight. Dit is Tower. Dat is toch wel een van de platen die je van kan zeggen. Jawel, dat is echt weekend. Dat is het wat je moet horen.
4: Pulse FM.
5: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Tegenwoordig heb je strangers die overal opduiken natuurlijk. En zoals je in het nieuws wel gehoord hebt, in Sint-Truiden was er dan ook alweer een frituur. Daar ze de kluis hebben meegepakt. Hebben drie mannen die daar ook wel de boel gingen op stel te zetten. Daar zijn ook wel gewonden gevallen en dergelijke meer. Waar gaat dat naartoe? Als ze nu al frituren gaat overvallen, dan zou je een keer een frietje gaan eten en dan kom je daar zo van die gangsters tegen. Dus Never Was a Stranger is ook wel een toepasselijke plaat dat we kosten draaien. We draaien nog eens Kim Wilde. Hey, wat zie ik nu? Net op slag van rust, hè, is het nog wel gescoord geweest in de wedstrijd in Jo Anderlecht. Weliswaar voor een Jo. 2-0 is het daar momenteel met de rust. En dan, dan krijgen ze hier een klein beetje buikkrampen. Want ons Linda is natuurlijk ook wel een hevige fan van de supporters van Anderlecht. Dus ja, zo zie je maar. Goed, ik ga zo meteen een verzoekplaatje spelen van ons Heidi. Zij schrijft, hey Gerrit en Linda, wat fijn u nog te horen, helemaal live op de radio. Je zal dat meer moeten doen. Als we daar gepensioneerd zijn, dan gaan we dat zeker en vast doen. Dan gaan we, als je gepensioneerd bent, dan maakt het niet zoveel uit waar je dat je woont. Dan kunnen we dat misschien wel eens overwegen. Maar dat is nog wel een jaar of 14 of zo, dat ik gepensioneerd ben. We gaan daar nog niet aan denken, Heidi. Ze heeft wel een geweldige plaat aangevraagd. Dat is... Excuseer. Dream On van Aerosmith gaan we zo meteen spelen. Maar eerst hebben we nog Nederlandstalig werk. En dat Nederlandstalig werk moeten we ook nog wel eens trotseren. We gaan nog eens naar een klassiekertje luisteren van onze Clouseau. En dan gaan we terug naar het eerste album. Dat album noemde Hoezo van Clouseau. En daar komt deze soundtrack uit. Dit is Dansen. We gaan dansen of niet dansen. Enfin, elke dag is het toch wel leuk om te dansen, hè? Maakt het niet uit of dat het zaterdagavond of zondagavond is. Hey, van welke plaats word jij vrolijk van? Laat het mij weten via de Tido ofwel 070 22 22 50. Van welke plaats word jij vrolijk?

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics.

Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Persoonlijk vind ik dat toch wel een fijne plaat. Het staat niet meer bij de beste vijf, maar het is toch wel een fijne plaat als je het mij vraagt. Hè. Deze Jelly Roll, I'm good. And it's a beautiful day, beste vrienden. Het is bijna 13 minuten voor 20 uur. Dat betekent dat het programma zo stilkens aan zijn einde loopt. Maar straks heb je ook nog wel hele fijne platen dat je zeker en vast kan smaken in het programma Romantica. Die helemaal non-stop, zonder die blabla erbij, maar dan heerlijke fijn genieten toch wel. Deze Jelle Roll, de nummer 1 is nog altijd onze Shakira met haar nieuwste Die Die. Die staat nog steeds nummer 1. Misschien gaan we die morgen ook nog wel eens spelen. Goed, onze Frida die heeft ook nog wel nog groetjes gedaan eigenlijk. Hè. Ze schrijft aan mij, dag Gerrit en Linda, fijn dat jullie er aanwezig zijn. En graag zouden we nog eens een plaatje willen horen dat wij allebei graag horen. En dat van onze Gigi D'Agostino met L'amour toujours. Komt uit 1999 en duurt 3 minuten 56 seconden. Zo staat het hier toch wel op mijn computer. Dan zal het wel mogelijk kunnen zijn. Je hebt ook een maxi-versie van 5 minuten en zoveel. Maar wij draaien de radioversie. Dit is Gigi D'Agostino. Rechtstreeks uit Italië. Een fijne DJ maakt ook wel heerlijke fijne platen, zonder meer deze. La Passion bijvoorbeeld is ook wel een leuke plaat, kwam er net voor, maar daar zit net iets minder power in. En dit is toch wel een powerplaat om de zondag lekker mee af te sluiten, toch hè? Enfin, laat het weekend maar stilkens aan uitoven. Wij gaan genieten van heerlijke fijne muziek van deze uiteraard. Hè. En dat doen we met een plaat waar de liefde centraal staat. Waarom niet? Dit is zondag, geniet van elkaar, zou ik zo maar zeggen. Johan en Frida.

Waar zou jij naartoe vliegen? Gigi D'Agostino met L'Amour Toujours, beste vrienden. We gaan zo stilletjes aan afscheid nemen. Ik heb nog twee geweldige platen klaarstaan. Eentje aangevraagd door Celeste de Overbuurvrouw. En dat is van Foreigner. I Wanna Know What Love Is. En dan gaan wij even terug naar onze Master Buster. Dan krijgen we de platen van onze Stevie Wonder nog eens op jou loslaten. Een beetje jammy en natuurlijk een beetje reggae. Dat zijn de twee laatste platen voor vanavond. Bedankt voor het luisteren. Bedankt iedereen voor de fijne berichtjes. Morgen nog eens mij graag terug, hoop ik. Hè? Want dan ben ik niet live, maar wel het programma Hits in de Spits gaat gewoonweg door. Van maandag tot vrijdag tussen 16 en 18 uur. Fijne avond iedereen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghettifestijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be. Radio Pros.
5: Romantica.
3: Gerrit de Groot. Voor Radio Pros.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je een Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Pros FM.
6: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: Romantica, romantica, romantica, romantica.
4: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in één grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de Grote Markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middags stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het klein Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts €5 tot €8 via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de Afterwork Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute De muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB

0: zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
3: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM Radio Pros.
6: Hey, hallo! Hier zijn we weer. Dit is Schiffy & Co. met Lala en Zo. Doe gezellig mee en zing luidkeels mee. Doe je handen in de lucht en zwaai er maar mee.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pros FM.
6: Goedenavond.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: De dodentol na de ferryramp voor de kust van Noord-Cyprus zal wellicht nog oplopen. De boot kapseisde met bijna 270 mensen aan boord. Minstens 8 overleefden dat niet. Naar 17 anderen zoeken de reddingswerkers nog. En er is nog weinig hoop, zegt journaliste Tessa Rens.
4: Omdat de hulpdiensten vrezen dat op het moment van de ramp nog een aantal mensen in de boot waren. En die is intussen gezonken, ligt op de bodem van de zee op 514 meter diepte. Dat maakt het ook heel erg moeilijk voor de hulpdiensten om naar dat wrak te gaan en om daar te kijken of daar nog lichamen liggen.
3: Ondertussen wordt ook onderzocht wat er precies fout liep. Er zijn volgens lokale media 9 mensen opgepakt, de kapitein en zijn bemanning.
4: Is dat nu voor verhoor, omdat men wil nagaan wat daar precies is gebeurd? Of zijn er nu ook wel echt indicaties dat ze slecht hebben gehandeld? Dat weten we nog niet. Alleszins waren er vandaag geen extreme weersomstandigheden die deze ramp puur op zichzelf kunnen verklaren.
3: In IJsdendorp in Limburg is afgelopen nacht geschoten naar een huis. Volgens buurtbewoners nadat een auto stopte. De politie vond 4 kogelinslagen in een rolluik. Niemand raakte gewond en de dader is spoorloos. Het parket onderzoekt wat daar precies gebeurd is en waarom. In Niel in de provincie Antwerpen is vorige nacht een brandbom ontploft aan een huis. De voordeur liep schade op, maar er vielen geen gewonden. Politie en parket onderzoeken die zaak. Voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen met 3-0. Union pakt zo 7 op 9 en staat 5e in de stand. Je hoort Camille van der Perre van Union.
5: De eerste half uur was een beetje gelijk opgaan, maar daarna groeiden we meer in de wedstrijd. De kwaliteit van ons ging naar boven. Het is heel leuk als je met 2-0 in de rust voorstaat. Anderlecht moest een beetje komen en daar hebben we wat gebruik van gemaakt. De laatste week hebben we niet echt veel overwinningen binnengehaald, dus deze doen we wel extra deugd. Ja.
3: Anderlecht verliest al voor de 2e keer dit seizoen en staat met 3 op 9 pas 11e. Speler Marco Cana.
6: Het is zuur om hier te verliezen, want 90% is niet genoeg tegen jou. We moeten letterlijk 100% brengen. Van minuut 1 tot minuut 95. Want anders gaat het niet lukken en dat hebben we vandaag niet kunnen brengen. Ik ben 100% zeker dat we ook beter kunnen doen.
3: Nog vanavond speelden Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk. Westerlo pakt zo zijn eerste punt in deze competitie. Zulte Waregem is knap 4e met 8 op 12. En onze Belgian Cats hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK basketbal gewonnen. Wel nipt met 89-85 tegen Japan en na verlengingen. De Cats speelden zeker niet hun beste wedstrijd, zag ook speelster Antonia de Lare.
7: Een gevoel dat we nog niet klaar zijn voor het WK. Ik denk dat we een correcte start hebben gehad, maar dat we dan nooit eigenlijk in ons Cats basketbal zijn teruggekomen. Ik denk dat we hier ook wel heel veel uit kunnen leren. Misschien ook niet slecht, want als het te gemakkelijk gaat, denk ik ook dat we er al klaar voor zijn. Dus het is goed dat we nu nog een kleine week hebben om toch nog verder te werken.
3: Want het WK dat begint volgende week vrijdag in Berlijn. Vannacht regen en mogelijk onweer bij minima rond 15 graden. Morgen opklaringen, maar ook buien, mogelijk opnieuw met onweer. En dan gaat het ook harder waaien bij zo'n 20 graden. Dinsdag en woensdag meestal droog. Donderdag en vrijdag weer regen en rond 24 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM.
9: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in één grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middags stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het kleine Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts €5 tot €8 via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Kikkers FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via Radio Pros.